Moet je wel goed zijn in reizen, niet? Wie is er goed in reizen? Mag ik even ik wil het zo graag. Ben jij goed in reizen? Echt waar, kom je altijd aan waar je wezen wil? Dat meen je niet, wil je het me leren? Hoe boek je? Waar boek je? Gewoon via internet. Ja, daar is het weer. Gewoon internet. Nou schat, als er twee woorden niet bij elkaar horen, zijn het woord gewoon en het woord internet. Voor mij dan, hè? Nou, gewoon internet. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. En van die mensen die hebben vakantiefoto's die zo beeldig zijn. Ik zeg, maar hoe krijg je zo'n huisje geboekt? Nou, gewoon leukhuisje.nl. Dat je denkt, joh. Nou, en dan ga je zitten achter je computer, leukhuisje.nl. Ja hoor, 350.000 leuke huisjes. Tot diep in de nacht, 6 nachten achter elkaar, kriegel in je ogen, leukhuisje. En tot op de bodem alles uitzoeken, leukhuisje. En op een gegeven moment wil je bijna zeggen, doe die maar. Maar ja, het kan een leuke foto wezen, maar het ziet er dan... Hè? Ik heb gehad dat ik naast een steengroeven zat met mijn prachtige paleis. Elke ochtend om 7 uur, mooi uitzicht, maar dit geluid... Nou, kijk ze me lief aan met zo'n blik, dan kijk je toch gewoon even op Google Earth. Duh. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. Nee hoor, toets nou maar je vakantieadres op Google Earth in. Moet jij eens opletten. Rup, en dan ga je zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Je kan de mieren op het tuinpad zien schijten. Je ziet precies, hier is je huis, heg, stoep, straat, stoep, heg, vuilverbranding, vlucht, hoe heet dat, zo'n ding, zo'n, ik weet even het woord niet meer, zeg, hoe heet het, waar vliegtuigen landen, vliegveld, ja, daar is hij weer. Daar had je hem een, weet je, vlieg, van die dingen waar vliegen en dat je dan duizend, maar nou ja, goed, in ieder geval. En dat je denkt, niet boeken. En iedereen doet net of het heel eenvoudig is. En dat is het niet. Gelukkig zijn is niet eenvoudig. En dan ben ik bij vriendinnen. En die hebben leuke spullen in huis. Die hebben weer een nieuw kastje. En ik denk, oh, wat een mooi kastje. Dat moet een erfenis van je oud-tante zijn. Nee hoor. Ik zeg, dan ga je zeker elk weekend naar België, naar die brokanterie. Nee hoor. Gewoon. Marktplaats. Ja. Ik zeg, was zeker onbetaalbaar. Nee hoor, €12,50. Ik zeg, dat meen je niet. Maar hoe krijg jij zo'n leuk kastje uit Marktplaats? Nou, toets daar dan ook eens in. Leuk kastje, moet jij eens opletten. Goed. Dan toets ik gewoon leuk kastje in. 44 pagina's leuke kastjes. Nou, daar ga ik weer. Leuke kastjes. En op een gegeven moment denk ik, weet je wat, ik neem deze. Wat blijkt, dan moet ik er weer van een schubbekut TV. Jawel, ik had wel maximaal 15 kilometer om mijn huis ingetoetst. Zit hier bij de hand. Ja, dat had je maar niet moeten toetsen. Dat had ik wel. Maar rondom Amsterdam hebben stylisten alles al leeggeroofd, begrijp je? Maar blijkbaar moet ik er voor een schubbekut TV. En ik bel die vrouw op. Althans, ja. Ik bel die vrouw op. Ik zeg, ik ben van Dongen. Ik bel van het kastje. En ik verstond het mensen. Oh, nee, dan moet je even naar Knal komen. Ik zeg, sorry, wilt u langzaam maar praten? Maar nu naar de bel, moet je even naar Knal komen. Ik zeg, was Knal komen? Naar de Knal komen. Ik zeg, vrouw, wat is Knal komen? Naar Knal. Stadskanaal. Ik zeg, vrouw, dat is 500 kilometer op een dag. Dat red ik niet. Ik had er niet 500 kilometer van. Nou, u klinkt nogal gestrest, hè? Kom u nou maar hierheen, krijg een kopje kippenzoek, krijg een kopje koffie, kniep je in de bank. Bel ik Margreet, gaan wij met z'n allen klaar voor jas, is er niks meer aan de hand. Goed. Ik zeg, weet je wat je doet? Stuur maar op. Nou, zegt ze, dat is een goed idee. €75 portekosten later staat dat kastje in mijn huiskamer. Ik haal dat papier eraf en ik denk, ja. Ik had het ook weggedaan. Ik denk, weet je wat? Ik zet het gewoon weer op Marktplaats. Geen hond die er belt, hè? Geen hond. Wat ik ook op Marktplaats zet, er heeft nog nooit iemand van... Ja, die man van Marktplaats zelf. Wilt u alsjeblieft dat verschrikkelijke kastje eraf halen? Wij schamen ons kapot op de redactie. Hebben jullie hier ook van die wilde runderen? Waarom? Heel Nederland staat opeens vol met wilde runderen. Van die zagrijnigen, van die... Ik vind er geen drol aan. Gaan ze daar een beetje... Terwijl, ik hou...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Je verwacht het niet, hè? Jongen, jongen. Zo, dames en heren. Hè? Tijd voor een beetje actie. Ik zag een paar mensen van u kijken met een blik van... Meneer Visser, ik weet niet wat ik moet. Ik weet niet wat het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat gaan we vandaag precies doen in de klushoek? Dames en heren, we gaan vandaag bloem schikken. Oh, leuk, Bert. Oh, snel. Begin, man. Snel, vertel. Niet te snel, we schrijven mee. Dames en heren, bloem schikken. Of zoals het oud-Hollandse spreekwoord zegt, een heel oud-Hollandse spreekwoord zegt bij bloemschikken. Als de bloem in de vis gesteerd en de vjetter komt eronder met de pokon, heb je zo de trusken Norrelus en heb je een prutsko, oh, moet je trusken aan. Ik weet ook niet wat ik zeg. Dames en heren, wat is het belangrijkste bij het bloemschikken? Weet je wat niet, Bert? Vertel, man, desnoods leggen we geld bij. Zo, hoor. Het belangrijkste met bloemschik is natuurlijk de helm. Bert, leg uit, snel, leg uit, man, vertel. Nou, er kan van alles gebeuren, dames en heren. Stel je voor, ik gooi mijn broodrommel iets te hard weg en mijn broodrommel stuit er terug. Of stel dat ik val. Oh, ik val. Vaak genoeg waarschuwen, dames en heren. Nou, wat hebben we verder nodig bij bloemschikken? De bloemetjes. Heel goed. Oud Bert, wat leren we veel. Dames en heren, en we kennen natuurlijk allemaal, laten we eerlijk zijn, het basisprincipe van het bloemschikken. Nou, dat weten we wel, maar we hebben betaald, dus vertel het nog maar één keer. Nou goed. Het basisprincipe, dames en heren, van het bloemschik is dat we altijd de boel schuin afknippen of schuin afsnijden. Echt waar, het mag met een schaartje, het mag met een mesje, doe het even met een schaar. Als we nogmaals de boel maar schuin afknippen, dames en heren. Je verwacht het niet. Je denkt hij doet dat en dan doet hij dit. Onbetrouwbaar, die gozer. Oh god. Bert, ga door, laat je niet afleiden. Vertel, geef alles. Dames en heren, soms, dat is een beetje treurig dit. Soms, dames en heren, komt de bloemschikken niet goed uit. Au, wanneer niet. Nou, vandaag komt de bloemschikken niet goed uit. Let u op. Goedemiddag. Schikt het? Nee. U ziet, het wordt een biedermaaiertje. Precies. Oh jee, ik glij uit.

0: ik kan u niet vaak genoeg waarschuwen. Dames en heren, we gaan nou iets heel anders doen. We gaan dakpannen leggen. Oud bed, leuk. Wat een variatie, man. Ga verder. Meer, meer bed. Veel, geef. Dames en heren, dakpannen leggen. We hebben er allemaal iets aan. Nou, wij niet. We hebben een plat dak. Nou, doe je maar niet mee. Dames en heren, het oude Hollandse spreekwoord zegt... een dak zonder dakpunnen. Dan klit het zo die wetter in de snij op. Dan schuift de planken zo vierter in de plafond. Druk, druk, druk, en zo lukken, druk. Ik weet echt niet. Dames en heren. Vaak is de dakpan iets te groot.
1: Albert, wat zie je dat goed.
0: Dan moet er een klein stukje vanaf. Ja, er hoeft niks bij. Anders wordt je alleen maar langer. Bijvoorbeeld, dit hoekje moet eraf. Dit hoekje moet eraf. En voor ik het hoekje wegtik met een hamer, is het verstandig dat ik het even inkras met iets scherps, zodat het zometeen makkelijk wegtikt met een hamertje.
2: Hoe verzin je het?
0: Ik doe het even met een schaar, zonder van de schaar zo te zeggen, maar die was toch al stuk, dat geeft niks. Dus ik kras het even in. Dit hoekje moet eraf. Ook hier het belang van de helm. Let u op. Oh jee, de schaar flipt weg. Oh! Niet vaak genoeg waarschuwen, dames en heren. Zo, dan even aantikken. Heel klein tikje is voldoende. Anders gaat de hele... Even, alleen het hoekje hoeft er maar af. Even aantikken is ruim voldoende. En u ziet het, hij past. Oh, weg, nee, weg, wacht, wacht. Nee, joh. Tel, Bert, snel. Nog één, nog één. Hups, en... Zo. U ziet het. Precies hetzelfde. Alleen die is groter. Dames en heren, laat ik eerlijk tegen u zijn. Ik zie een paar mensen kijken met een blik van... Meneer Visser, wordt het nou niet tijd voor een moment van rust? Is het nou niet tijd om... Wel niet. Dat doet hij er gewoon tussendoor. Meneer Visser, wordt nou niet tijd om te kijken wat moeder de vrouw in de broodtrommel heeft gedaan? Of als er geen moeder de vrouw is. Wat je zelf hebt gesmeerd 14 dagen geleden. En nu waarschijnlijk met champignons. Meisje, kijk nou toch eens. Kijk nou toch eens wat ik voor je heb gemaakt. Het is een biedermaaiertje. Hier komt ook nog wel een bloempje aan. Hier zo, met een beetje patek zit dat zo vast. Zo. Is een hele mooie. Zie het, hoe het allemaal in elkaar zit. Ik zet hem gewoon onderaan de toren.
3: Dit is Mix 24.
4: Hello?
5: Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay? Listen.

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Dit is Mix 24.
1: Elke man gaf haar een schok, zo schuchter was ze en zo bang. En ze droeg een minirok van anderhalve meter lang. Eens kwam een vrijer bij haar aan, die liet ze in zijn hempie staan. Hij brulde: schat, ik hou van jou.

Hij was uitgekookt genoeg en groef een valkuil voor haar deur, waarin hij haar ten huwelijk vroeg in maneschijn en rozengeur. En voor het altaar met zijn bruid

het komt ook door jullie, hoor. Sorry, ik begin ook, ja... Ik bouw de spanning ook te filmen. Nou, oké, dan gaat u opnieuw. Ik werd vanmorgen waker van veel... kabaal, hè? Oh, sorry, dit zit er tussen. Jongen, wat is dit dan? Oh, sorry, dit... Oh, nou, dat begin je verkeerd. Dit is van mijn dochter, nou zie ik het. Het is een... Nee, dat is haar handschrift. Zij is 8, zij kan net schrijven. Ze heeft dit ertussen gedaan. Want ik moest dit nog nakijken, het is een opstel. Ja, dat moesten ze morgen inleveren. Ik werd vanmorgen waker... Dit is het, er was eens. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal. Mama was weer eens van de trap gevallen. Mama valt bijna iedere morgen van de trap. Nou, ik weet niet of ik dit nou verder nog voor moet lezen. Nou, heel kort even dan, ja. Wacht, heel even jongens, heel even. Want ik wil zelf natuurlijk ook wel weten wat erin staat voordat ze het morgen inlevert. Dat komt... omdat er altijd spullen op de trap liegen. Mama legt altijd alles op de trap. Dat noemt ze opruimen. Ik vind het erg dat mama steeds van de trap valt. Ik wil ook wel eens gewoon waker worden. Andere kinderen worden namelijk waker van de weker. Ik word altijd waker van mama die van de trap valt. Soms... hoor ik haar alleen heel hard vleoken. Vloeken. Dan is ze al gefalen, maar dan heb ik het falen zelf niet gehoord. Maar meestal hoor ik eerst falen en dan pas vleoken. Dan weet ik dat ik uit bed moet komen. Heel soms hoor ik 's morgens niks. Dan denk ik, oh fijn, mama is niet van de trap gefalen. Maar dan heeft ze zich verslappen. Het is wel consequent, nou je het zegt. En dan heeft ze opeens zo'n haast dat ik al bijna zeker weet wat er gaat gebeuren. En ja hoor, daar ligt ze weer onderaan de trap te vleoken. Cholera reopt ze dan. En allemaal ziektes uit de middeleeuwen. Wie legt die rotzooi dan ook allemaal op de trap? Maar dat deelt ze zelf. Vroeger viel ik altijd samen met mama van de trap. Nou ja. Dat is één keer gebeurd of zoiets, ja. Jongen, die kinderen hebben fantasie. Soms had ik pijn, maar meestal viel ik gelukkig bovenop mama. Eén keer niet. Theon viel ik bovenop mijn eigen hoofd. Ik zag een tunnel met wit licht aan het eind. Ik dacht, mooi, alles beter dan die trap. Nou ja, ik werd waker in het ziekenhuis naast mama. Ik kon haar niet zien, maar ik hoorde het wel aan haar stem. Ja, dat staat me vaag bij inderdaad, ja. Ja, die kinderen hebben zo vaak in het ziekenhuis gelegen, daar kan ik ook allemaal niet meer bijhouden. Ja. Mama wil steeds verhuizen naar een bunkalow. Want in een bunkalow zijn geen trapen, zegt mama. Maar hoe moet je dan boven komen, denk ik steeds. En hoe moet ze dan opruimen? En dan verzint ze trouwens heus wel weer wat anders om over te strukkelen. Ik hou heel veel van mama. Mama is een ander woord voor altijd gaat alles mis. Oh. Maar ze doet wel erg haar best. Andere mama's lachen mijn mama wel eens uit. Dat zag ik op het schoolplein toen mama weer eens van haar fiets lazerde. Ze lachte er zelf om, maar ik zag heus wel dat ze eigenlijk pijn had. God, die kinderen hebben echt alles in de gaten. Jongen. Mama's moeten niet falen met een V. Toch heb ik haar liever dan Karin Bleomen. Die valt wel nooit, maar als die bij ons op bezoek is, weet ze altijd al...

said unto me, let us go to the house of the Lord.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: last one.
1: And since she's the last one.

0: eventjes ergens anders lopen zieken.
1: Zieken? Zieken? Hier, een knal voor je harses kan je krijgen. Zo, en hier heb je er nog een paar voor onderweg ook. Pak aan. Ziezo, de wraak van een slurf is zoet. Wie is dat nou weer?
2: Ik ben de grote slurvenvreter. En ik vreet jullie allemaal op.
3: Ja, dat was me wat. De grote slurvenvreter had alle slurven opgegeten. Tenminste, dat dacht hij. Want hij had niet in de gaten dat er een paar ontsnapt waren. Ze holden zo snel als hun beentjes hun dragen konden naar het grote enge Oelie-Oelie-bos.
4: Het wat bos?
3: Het Oelie-Oelie-bos.
4: Nou ja.
3: Op zoek naar hun vriend Gerrit, de grauwe oelewapper. Deze grauwe oelewapper was nog groter en gemener dan de grote slurvenvreter. En als jullie goed luisteren, kun je hem in de verte al horen aankomen.
1: Hey, Gerrit! Je, Gerrit! Kom eens eventjes hier!
2: Heb je het tegen me aan?
1: Wil jij een geldje verdienen?
2: Hoezo?
1: Dan moet je de grote slurvenvreter eens flink te pakken nemen, want hij vreet ons allemaal op!
2: Nou, voor 100 gulden wil ik er wel een paar buikers verkopen!
1: 100 gulden? Ja, dag! Wij lopen ook maar in de steun! 50 gulden kun je krijgen! Denk je dat de poen op onze slurp groeit of zo? Hier!
2: Nou, verraad dan! 2 geldjes, verraad dan maar! Waas me de weg maar, kom maar mee! Joh.
3: En zo gingen de slurven met hun vriend Gerrit op zoek naar de grote slurvenvreter, die een woning had gekraakt aan de rand van het bos.
1: Kijk, kijk Gerrit! Daar woont hij, waar al die kratten met die lege flessen voor de deur staan.
2: Goed, daar gaan we. Doe onmiddellijk open, ik weet dat je thuis bent. Kom er eens uit als je durft, dan zal ik je morgens leren. Wie denk je wel dat je bent, hè, snotneus? Mij maak je niet bang, want ik... Ik ben de grote slurvenvreter.
1: Pas op, Gerrit. Hij heeft hele scherpe tanden.
2: Ja, laat dat maar aan mij over. Die slurvenvreter sla ik in 1 klap zijn harses in.
3: En zo maakte Gerrit de grauwe oelewapper een einde aan de terreur van de grote slurvenvreter.
1: Ja, en ga jij alsjeblieft ook maar weg met die zouteloze stem van je, want we worden doodziek van je gezwam.

Zo, en als jullie nou denken dat je van me af bent, dan kan je dat wel vergeten. Want een grote slurvenvreter komt altijd terug.

0: ik heb laatst iets nieuws ontdekt. De Aldi. Ik wist niet eens dat het bestond, de Aldi. Ik had gewoon honger, ik liep op straat, ik loop die winkel binnen, ik had genoeg geld bij me. Ik had niet eens genoeg geld nodig. Net zo min als een tasje, alles stond voor mij klaar in dozen. Kijk, het enige wat ik hoefde te doen, was naar een doos toe lopen, doos optillen. Ik stond meteen in de rij. Superwinkel! Na anderhalf uur was ik als eerste aan de beurt. Ik kom bij die kassa, ik zet die doos voor die doos neer, hè. Doos. Ja, maar dat is niet zomaar een doos. Dit is een doos vol met eten. Inclusief twee blouses, een zaagtafel en een cd-brander. Nou, dan kun je lachen, maar hoe duur denk je? Een prijs?
1: 2 euro.
0: 2 euro? Dat is jatten wat jij doet. Ik heb het over kopen, echt kopen. Even een goede prijs. 98 euro. Lager!
1: 50.
0: Nog lager! 46. Oh, mooi getal. 36. Nog lager! 28, wat doen jullie nou rare getallen opeens? Jullie hebben gecheckt. Dan doen we 1 cd-brander erbij. Ik zal het verraden, 16 euro. Nou, dat maakt nou geen indruk meer, dankjewel. 2. Weggrap, leuk. Hey, mooi. Leuke hoek daar ook, fijn. 16 euro. Nee, maar dat is echt, 16 euro is weinig geld. Voor 16 euro... haal ik bij de Albert Heijn 2 komkommers en een tomaat. En dan moet ik met die tomaat nog een beetje smokkelen. Die moet ik zo optillen. Zo. Ja, nu. Oh. Zo. Nee, dat is echt, ik heb staan weken, hoor. Nee, dat is serieus, ik heb gewoon... Ik ben gewoon eerlijk, dit is gewoon... Dat is racisme, weet je dat? Hé, hey, 16 euro. En dan denken jullie natuurlijk, ja, Leon, dat is hele slechte kwaliteit. Nee. Nee. Nee! Jawel, dat is niet zo'n hele goede kwaliteit. Maar goed, hey, als ik voor 16 euro 5 weken kan eten... dan hoor je mij niet meer over een koortslip of scheurbuik. Weet je, maakt niet uit. Nee, maar ik vind het ook goed genoeg. Kijk, de Aldi die pretendeert ook niet alsof het hele goede producten heeft. Nee. Het is gewoon shit. Ja, maar daar komen ze ook voor uit. De Aldi doet ook niet mee aan de prijsoorlog. Nee, lager kan niet dan de Aldi. Het is gewoon de bottom line. De Aldi is wel heel mooi begonnen ooit, hè? Ik heb het even nagecheckt. Er waren 2 Duitse broers, Alfons en Dietrich. En ja, die jongens die konden echt heel makkelijk aan spullen komen. En die dachten, nou, jullie hebben het nodig. Nou, dan flikkeren we het hier en ik kom halen. Ja, niks meer, niks minder. Schuur eromheen, klaar. Ja, maar dat vind ik zo een eerlijke vorm van handel. Ja... Zo eerlijk, zo duidelijk, zo zuiver. Zo Duits. Ja, ik hou daarvan. Ik zou er ook vaker willen zijn. Elke dag even langs de Aldi. Weet je, dat ik er voorbij loop, dat ik, hey, de Aldi, even naar binnen, hop, en weer eruit. Hoppakee. En dat zou ik ook doen... waren het niet... dat die mensen daar zo lelijk zijn... Nee, maar echt lelijk, echt. Er is ook een scène van Lord of the Rings opgenomen in de Aldi. Zonder schmink, gewoon zo. Ik vroeg naar het zout, ik werd begeleid door de golem. Hier is de zoutmaster, nee! Bad Smeagol! Nog iets. Ik loop die winkel uit met mijn doos. Ik was de enigste. Ik was de enige. Ik was de... Niemand verlaat de Aldi. Die mensen wonen daar. Serieus, ik heb een kwartier gewacht. Er gebeurde helemaal niks. Na een half uur nog niks. Na 3 kwartier ben ik naar binnen gegaan. Ik heb mijn doos verstopt. En ik heb mezelf ook verstopt. Ik ging zitten achter een schap met... apfelgemüse. En ik ben gaan wachten tot sluitingstijd. Sluitingstijd, precies. Niemand ging weg. Sterker nog, alles ging dicht. De deuren gingen dicht. Alle dozen gingen dicht. Alle ramen gingen dicht. Jongens, jongens, laat mij die ramen doen. Alle lawaai. Zo. Zo. En alle spullen gingen aan de kant. Op één doos na. In het midden van de Aldi bleef één doos staan. Een doos curry gewürz. Alle lelijke mensen verzamelden zich rondom die ene doos. Ze gingen in een kring staan. En ze gaven elkaar de hand, de klauw. En ze gingen dansen. En ze zongen een afschuwelijk lied. We kaufen allen bij die ALDI. We kaufen allen bij die ALDI.

0: Wel een beetje een noodoplossing hoor, die pop. Want er zitten steeds, joh, neem er een echte actrice bij. Hè? Verkleed die dan mooi als bruid. En draagt die het toneel op. Maar ja, dat is niet te tillen, zeg. Ja, met een lichte vrouw naar Amsterdam te komen is ook weer water naar de zee dragen, natuurlijk. Hè? Ja, ja, maar... Ze vragen altijd, hoe kom je nou aan zo'n fraaie bruidspop? Zal ik u vertellen. Kun je gewoon krijgen op de supermarkt. Om met Freud te spreken, een bruid van Albert Heijn, dat is een aha-erlevenis. Ja. Ja. Ja, maar misschien komen we ooit zover. Ze hebben het al over huwelijksmarkten op het ogenblik. Misschien komen we ooit zover dat je een vrouw gaat betrekken gewoon op de supermarkt. Of dat de dames zich een heer gaan uitzoeken in een soort mannendump. Een soort maagdenhuis voor heren, zou ik maar zeggen. Ja. Geen harem, nee, een zijnem. Ja. Een showroom voor heren, zeg maar. Allemaal mannen achter tralies, hè. Keurige kanten geschoren. Kaartje met de bloedgroep voor op de kooi. Ja, dat is heel belangrijk. En een mevrouw loopt er langs. Een mevrouw loopt langs met de verkoopster. En de verkoopster zegt, mevrouw, wat u daar ziet, dat is Willem, mevrouw. Willem, ga eens even staan, jong. Kan mevrouw je beter zien, hè? Mevrouw, Willem is in één woord een moordvent. Ja, dus enig met kinderen, mevrouw. Dus een beetje de wilde kant, maar ja. Mevrouw, als hij niet bevalt, kunt u hem altijd ruilen, natuurlijk, mevrouw. Ja. Willem niet, mevrouw. George, is dat iets voor u? Is een jongen van een zeer goede familie, mevrouw. Toch een hele voordelige man. Hij is deze week in de reclame. Ja. Maakt mevrouw misschien gebruik van onze tijdelijke inruilpremie? 50 gulden terug voor uw oude man, mevrouw. Ja. Ongeacht het bouwjaar, natuurlijk, mevrouw. Ja, nee. Ja. George is een van de huishoudelijkste mannen van de hele collectie. Ik zal u zeggen, het is de enige van de hele collectie die is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, mevrouw. Ja? Was het voor uzelf of om een cadeau te geven, mevrouw? En dan met zo'n mannenhuis, hè. Het prijsje eraf. Het wasvoorschrift erbij. En het certificaat van zeer goed voorgelicht. Dat moet tegenwoordig, hè. Vroeger was dat niet zo nodig. Vroeger werd er helemaal niet voorgelicht. Heel gek. En alles is gewoon doorgegaan, zoals wij zien. Hm? Ja. Ja, enkele lege plaatsen, maar... Ja. Ja. Nee, maar dat is waar. Ik zal u vertellen, ik heb in mijn jeugd... heb ik eigenlijk de tijd meegemaakt van geen voorlichting naar wel voorlichting. Ik heb het eerste bedrijf mogen meemaken. Ik kwam die voorlichting net weer zo'n beetje op gang, zeg. Het eerste bedrijf. Je mocht weer vragen stellen. Zo begon het. Ik kreeg geen antwoord, maar... Nee, ik kreeg nog geen antwoord. Nee, maar niet kwaad. Ik weet het nog wel, zeg. Als kind, dan vroeg je argeloos van... Waarom worden de kindertjes door moeder gevoed? Dan zei ze, ja, vader heeft toch al zoveel aan zijn hoofd, hè? Nou, u mag het best weten, bij ons thuis, zeiden wij altijd, als kinderen onder elkaar zo, dan zeiden we altijd, nou, als vader voor ligt, dan kan je toch merken dat hij achter ligt. Ja. Ja. Nou, en op school werd je op dit gebied ook geen draad wijzen. Werkelijk, de scholen in Nederland die zijn van oudsher gesteriliseerd, geloof ik. Ik weet niet wat het is, maar... Je neemt nou de menskundeboeken. Hè? Ik zag nooit gekker mensen dan in menskundeboeken, eigenlijk. Nee, die tekenaars houden altijd op als het leuk wordt. Ik snap het niet. Hè. Ja, één keer heb ik gedacht dat ze op school zouden gaan voorlichten. Toen komt de... Ik zie het nog voor me. Toen komt de leraar natuurkunde, die komt de klas binnen met de twee Maagdenburger halve bollen. Hè? Had er niets mee te maken. Nou, nee, maar serieus, neemt u nou de biologieles, de dierkunde bijvoorbeeld. Ja, had het toch leuk geweest om daar speels een beetje voorlichting doorheen te borduren. Geen woord. Ik heb zelf in de dierkundeles nog de vraag gesteld, namens de klas, met zo'n kop, van waar komen de kalfjes vandaan? Ja, antwoord uit de oude koek. Zeg, waar komen de oude koeien vandaan? Die kwamen uit de sloot, bijvoorbeeld. Achteraf zit je erom te lachen. Het was toch wel een hele gekke tijd, hoor. Het was een gekke tijd. Ik ben blij dat u er allemaal zo gaaf uit vandaan gekomen bent. Ja. Ja, wie erom lacht, heeft het verwerkt. Hè. Nee, maar het had toch best gekund. U was blijven haken aan een van de taboe of zo. Hè. Ja, vroeger stikt het van de taboes. Hè. Iemand die nog weet wat dat waren, taboes. Ja, dat is iets van vroeger, hè. Ja. Dan mocht het niet, of zo, hè. Dan mocht vroeger trouwens helemaal niks. Dan mocht vroeger zo weinig, dames en heren. Ik zeg altijd, ach, mensen die uit die tijd komen, die hebben toch eigenlijk nog een tegoedbon, vindt u niet? Ja. Ja.
1: vind ik zo raar, ja.
0: Nee, maar dat mocht vroeger helemaal niks. Het gekke was, je mocht dan vroeger, heb ik nooit begrepen, maar je mocht vroeger de dingen niet alleen niet doen, maar je mocht ook niet zeggen. Zeggen was even erg als doen, weet u wel. Als je dan vroeger bijvoorbeeld een woord uitsprak als homoseksualiteit, hè, dan was je alleen daarom alweer verdoemd. En hoe is het tegenwoordig? Je zoon komt thuis, ik heb me verloofd. Dan zag jong proficiat, een jong of een meisje. Als je vroeger met nu gaat vergelijken, dan rijzen ook de haren je te bergen. Als je dat toch vroeger als kind thuis kwam met een boekie van het NVSH, zeg, met dubieuze plaatjes, dan kreeg je toch een standje. Tegenwoordig staan die standjes in dat boekje.
1: Schrik niet, er was niks aan de hand, zeg. Ik zit gewoon te waken bij het kraambed. Ik zag net tegen mevrouw, ik zag waarom is er geen kraamverzorgster besteld, maar die schijnt wel besteld te zijn. Wanneer is die kraamverzorgster besteld, mevrouw? 3 maanden van tevoren. Ja, dat is te laat, hè. Dat moet tegenwoordig 10 maanden van tevoren, mevrouw. Dan zijn die zusters allemaal besproken.
0: Nou, dat is ook alweer de derde bevalling, 14 dagen. Dat is toch heel wat, hoor, tegenwoordig. Vroeger zat je als huisarts praktisch elke nacht ergens anders te werken. Ja, er werden gezinnen groter natuurlijk. Ik heb me nooit vergeten, de familie De Boer. Hè? Die mensen hadden toch eventjes 17 kinderen. Ja, gaf alles een hint, maar De Boer, hij plantte voort. Ja. Dat was eerst een Henny, toen kwam er een Marietje, toen kwam er een Guusje, toen kwam er geloof ik een Harry. Enfin, tenslotte kregen ze een Oscar. Ja. Ja. Nou, bij de bevalling stuurde ik meneer altijd met de deur uit. Ik denk, de man krijgt zo eindeloos veel routine. Huh? Volgende keer hebben ze mij niet meer nodig. Ja, daar heb ik verschrikkelijk de pest over in. De medische doen het zelf. Nee, maar dat neemt hand over hand toe, zeg. Je hebt, tegenwoordig heb je patiënten die bestaan het om te overlijden zonder medische hulp. Weet u dat? Ik vind het levensgevaarlijk. Nou ja, wat ik nou vertel van die 17 kinderen, is een goede oude tijd. Tegenwoordig heb je weer andere perikelen. Nou zetten ze weer op je spreekuur te vragen om anticonceptionele tabletten. Van, dokter, geef mij een ovulatieremmer. Ik zeg, het is geen auto-onderdeel, dat weet u dan. Nou. En eeuwige sabbel of je de kosten daarvan kan aftrekken voor de belasting. En zo. Ik zeg altijd, u trekt de buitengewone lusten maar af bij de buitengewone lasten. Ja, dat is onzin. Ik ben toch geen belastingconsulent. Flauwekul. Nou, ik zit wel eens te denken, hoor je de mail. Wat is er nou van het beroep van huisarts überhaupt nog overgebleven? Ja. Vroeger werd je toch behandeld of je god weet wie was, of je van adel was. En dat was ook zo, wij kwamen uit het geslacht van de Medici. Nou, ja. Maar ja, tegenwoordig is een huisarts of mensen als niks bijzonders meer, hoor. Dat is niks bijzonders. Ja, hoe komt dat? Ja, Jan en Alleman wordt dokter. De mensen worden er doodziek van. Nou, ik heb nog een heel frappant voorbeeld bij de hand. Dat is een week of 4 geleden. Daar word ik opgebeld, zag door een wildvreemde mevrouw. En die mevrouw zei, dokter, moet je eens luisteren. Mijn man leidt aan waanvoorstellingen. Hij verbeeldt zich een dokter te zijn. Ik zei, mevrouw, bel niet mee op, bel gewoon de eigen huisarts. Ze zegt, ja, maar die kan hem niet helpen, want die heeft hetzelfde. Ja. Ja, ik bedoel dat. Mevrouw, dat zijn die beunhazen. Dat zijn jonge doktoren. Hè? Die volgen een televisiecursus. Hè? Die worden op de patiënten losgegaan. Behandelen die mensen voor pakweg longontsteking. En die mensen gaan de pijp uit een blinde darm. Hè? En dat zou bij mij niet gebeuren. Als ik iemand behandel voor longontsteking, overlijdt hij ook aan longontsteking. Ja. Nou, beunhazen, werkelijk. Herkenbaar aan hun leesbare recept. Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

heb vorig jaar een hond doodgereden. Dat, ja, of hond, een hondje. Het, ja. Niet dat dat het minder erg maakt. Nee. Nee, nou, het is een... Ja, nee, ik heb hier een vraag over. Dus ik laat het even kort vertellen wat er gebeurde. Ik heb... het is echt gebeurd. Het was vorig jaar, het was in de eerste coronagolf. Het was echt april 2020 of zo. Andere tijd dan nu. Nu is het echt... Nu is het anders, weet je wel. Nu is het van, doet jouw QR-code het al? Dan kunnen we naar Marbella, zeg maar. Toen was het echt... Iedereen vond alles eng. Alles uit China was eng. We wisten niks. Als er een vriend terugkwam van wintersport in Noord-Italië... moest hij een week in de schuur staan. Dat soort shit. Dat was, iedereen was ook viroloog. Iedereen had er verstand van. Weet je wel, dat je zelf de groenteboer zich hardop hoorde afvragen... waarom het RIVM niet gewoon de lijn van de WHO volgde. Want dat deed CDC ook, volgens dokter Fauci. Dat je denkt, wat de fuck geeft die tomaten nou maar hier, Jean-Luc? Zeg maar die periode. En wat er gebeurde was, bij ons op de redactie van mijn televisieprogramma... was ook alles anders, want de helft van de redactie die moest thuis gaan werken. Dus we waren nog met een klein clubje. We mochten niet meer opnemen in de studio. We moesten in een soort gek bunkertje gaan zitten. En we hadden geen publiek dat lekker lachte om de grapjes... Beetje zoals vanavond. van mij. En wat er gebeurde was, ik reed naar huis. Vanaf de redactie reed ik naar huis. In de auto. En daar moet ik bij zeggen, dat is de auto van mijn vriendin. Zij wil eigenlijk graag een nieuwe auto. Maar ik vind het onzin. Ik rijd er heel graag in. Het is een prima auto. Hij rijdt lekker. Hij gaat maar niet stuk. Het is een mooie auto. Het is echt prima. Maar zij zegt, ik wil gewoon graag een nieuwe auto. Soms zegt ze ook, weet je, dan rijd ik gewoon achteruit tegen een paaltje aan. Maar dan gaat die auto zo van, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En dan vindt ze het zielig, doet ze toch weer niet. Dus dat is de context. Ik zit in haar auto en ik rij van de redactie naar huis in Amsterdam. En ik rij over het Museumplein. Of nou, ik rij langs het Museumplein. Dus niet dat ik over het gras mag, zo zeg maar. Nee, langs het Museumplein en daar tussen twee geparkeerde auto's in... komt ineens een heel klein zwart hondje zo de weg op gerend. En ik probeer nog te remmen, maar ik voel het is te laat. Ik rijd er tegenaan, zo overheen. En ja, een paar meter verderop sta ik stil. En het echt gebeurt. En ik weet niet meer zo goed wat ik dacht. Ik weet nog wel wat ik zei. Want ik zei... Hé, dat is niet de bedoeling. Wat heel raar is. Want natuurlijk, het is niet de bedoeling om over een hondje heen te rijden. Maar als er nou een moment is om even niet licht ironisch over de wereld te gaan doen... is het wel als je over een hondje heen rijdt. Maar blijkbaar is dat hoe ik dingen verwerk. Ik wist het ook niet. Ik deed er nog net geen stemmetje bij. Zul je zien, als ik ooit een keer over een familielid heen rijd... dan zeg ik, hey, dat komt slecht uit. Zeg nou ja. Ja, dus maar ik doe de autodeur open en loop. En ik vind het echt verschrikkelijk. Daar moet ik echt bij zeggen. Ik hou heel erg van honden. Vroeger hadden we thuis. Hier in Groningen hadden we altijd honden. Ik ben opgevoed door Golden... Nee, ik ben niet opgevoed door Golden... opgegroeid met Golden Retrievers. We hadden altijd honden. Dus ik vond het echt verschrikkelijk. En ik ren natuurlijk snel naar dat hondje toe. En het hondje dat ligt daar in een plasje bloed. Zo heel snel te ademen. Zo. En ik zie jou kijken van ik dacht dat het een comedy show zou worden. Zo, ja. Ik rouw ook niet voor de lol een hondje dood, hè. Volgende keer ligt er weer een clown op de motorkap. Maar nu was het een hondje. En het was een hondje, zeg maar, zo iets van zo en zo. Althans, op dat moment was het... Ja... En ik weet niet zo heel veel van hondjes. Ik bedoel, wij hadden vroeger altijd Golden Retrievers. Maar alles wat ik van hondjes weet, dat weet ik van Caesar Milan. Kennen jullie die? Ja? Caesar Milan. Weet je ook nog regel 1 van Caesar Milan? The Dog Whisperer. Volgens mij is het iets met dominance. Laten zien wie de baas is. Ja, nou, ik dacht dat heb ik met die auto wel een beetje bewezen. Maar ik dacht, ik kan nu moeilijk tegen dat hondje nu brullen. Zo, opstaan! Dus ik... Ik kniel bij dat hondje neer en ik aai hem zo over zijn bolletje. En ik fluister in zijn oortjes... Ik ben de baas. En op dat moment komt er een man de weg op gerend. En het is nogmaals echt gebeurd. Een man komt de weg op gerend. Het was een hele grote man. Een hele forse, dikke man met een soort leren jas aan met gaten erin. En schoenen die heel versleten waren. En hij had een soort rood gebruind, gebrand gezicht. En die kwam de weg op gerend en die riep... Dokter, dokter. Dus ik dacht, als jij een dokter bent, ben ik wel op Hoekstra, vriend. Maar ik dacht, oh, nee, hij denkt natuurlijk dat ik de dokter ben. Dus ik zo, no, no, not the doctor. No, I was over the dog. So, with me, with my vehicle. Well, it's my girlfriend's vehicle. But anyway, so me over the dog. En hij zegt, no, it's my dog. I'm the boss. En ik zei, ja, dat heb ik ook al geprobeerd, maar dat werkt niet. En die man die gaat zitten bij dat hondje en die legt dat hondje in die jas. En ik zeg, sir... Why didn't you have it on a leash? It's in the middle of the city. En hij kijkt naar mij en hij zegt, sorry, no English, no Dutch, Romania.
En die man zit daar, die Roemeen zit daar met dat hondje. En ik denk, ja, hij heeft wel gelijk. We moeten iets, een dokter of zo, iets doen. Want ik bedoel, bij mensen weet ik het, dan bel je 112. Maar bij dieren, ik had het niet praat. Ik weet niet, weten jullie wat je dan moet bellen bij dieren? 114, ja. 114, red een dier. Ja, dat is de slogan. Je hebt ook nog 115, red een wijf. Dat is, ja. 115, welk wijf mag ik voor u redden? Ja, toch weer de vriendin van Leeuw Kleine. Oké, we komen eraan.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op.

Je weet niet waar je aan toe bent als ouder tegenwoordig. Denk je dat je een zoon hebt? Nee hoor. Je hebt een meisje, blijkbaar. Ze moeten ook andere geboortekaarten maken. Gewoon, het is een zoon. En dan tussen haakjes, althans, vooralsnog. We houden je op de hoogte. Ja, je moet op z'n minst bewust zijn van de mogelijkheden tegenwoordig. Op z'n minst. Ik bedoel, stel voor, ik krijg een zoon. Oké, okay? Ik krijg een zoon en die blijkt homoseksueel te zijn. Ja, nou, zou me niet uitmaken, voor alle duidelijkheid. Maar hoe ga je daarmee om? Stel, je weet dat niet eens. Ik weet niet eens hoe hij erachter komt. Hoe hij ontdekt dat hij homoseksuele gevoelens heeft. Ik ben daar ontwetend in. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik denk dan dat hij gewoon een keer is dan gebeten door een homo. Tijdens uitgaan. Als ik een gok zou moeten doen. En hij wordt de volgende dag wakker. En dan denk ik, nou, een trekkende pik. Denk ik dan. Maar nogmaals, ik heb geen verstand. Hoe zorg je dan als vader zijnde dat hij zijn homoseksualiteit gewoon gezond kan ontwikkelen? Want dat hoor je hem te gunnen. Dat gewoon gezond kan ontwikkelen. Dat hij niet onnodig veel gasten gaat neuken in een fietsenhok. Gewoon gezond. Als jij als vader de hele tijd begint over, hey, meisje dit, meisje dat, vind je al een meisje leuk? Heb je al een leuk meisje op het oog? Een leuke meisje in de buurt? Maar hij wil helemaal geen meisje hebben, joh. Dan wordt het zo'n ding bij hem. Ja. Ja, ik denk, dat moet een meisje zijn van mijn pa. Maar ja, aan de andere kant, om alle opties te bespreken met hem, dat is ook weer ongemakkelijk. Hey, heb je een leuk meisje op het oog in de buurt? Of een jongen, ik ken ook een leuk jongen in de klas, lekker ventje. Eh? Maakt niet uit. Maakt niet uit, maakt niet uit. Misschien wil jij je verkleden als een meisje. Heb je daar wel eens over nagedacht? Eh? Moet je gewoon zeggen hoor tegen pa, dan gaan we gewoon naar de andere kant van de winkel. Eh? Even kijken wat daar hangt. Sommige dingen zijn te gevoelig nou. Er zit niet overal iets achter. Hoe je bepaalde dingen zegt. Ik kom uit IJsselmonde. Hier is hier vandaan. Om het hoekje. Ik ben opgegroeid daar. Wij hadden vroeger een travestiet in de buurt. Eén. Ik weet niet of dat de regel was. Dat maar één mocht. Oh, maar één. Maar Menno de Travo. Dat is hoe we hem noemden. Menno de Travo. Niet om hem te pesten, dat was gewoon zijn naam. Menno de Travo. Dat is makkelijker voor ons. We hadden twee Menno's. Menno de Travo en Menno niet de Travo. Ja, hij vond het niet erg. Hij groette altijd terug. Het was niet zo'n gedoe. Hij groette altijd terug. Hey Menno de Travo. Hey. Ging een beetje lachen. Hij was al een luie travestiet hoor. Nu je erover nadenkt. Luie. Nul moeite. Nu, je kan zeggen wat je wilt, maar nu zien er heel goed uit. Je twijfelt bij, is dat een man of een vrouw? Je ziet het bijna niet. Niemand twijfelt erbij Menno, kan ik je vertellen. Gewoon een pruik op en lippenstift. Ongeschoren. Niemand dacht, is dat een man of een vrouw? Iedereen dacht hetzelfde. Menno is een enge vent. Maar hij is wel aardig. Hij groeit wel tenminste terug. Dat is waar. Kijk, dat hele ding van die Nicky tutorials. Hè? Dat iedereen weet waar ik het over heb. Bizar. Nationaal, internationaal nieuws. Hè? Je kan zeggen wat je wilt, maar dat is goede marketing van die gozer. Nu hebben allemaal mensen die zeggen, ja, ik wist wel dat het een jongen was, ik wist wel dat het een gozer was. Weet je, nou, ik kon het niet zien. Ik kon het niet in de gaten. Ik moet wel zeggen, elke keer wanneer ik haar zag, want ze was toch vrijal populair, dan zie je haar. Elke keer wanneer ik haar zag, deed ze me wel heel erg denken aan Bill van Wie Is Het? Nee? Dit is misschien een generatiedingetje, hè? Die zijn wat jonge meiden. Zometeen is een ik. Kijk gewoon even op je. Zoek op Google Bill. Bill van Wie Is Het? Ja. Toen ik dacht, oké, okay, ik weet niet wat het is, maar ik weet wel wie het is. Dat is Bill. Ja, daar hebben we Bill. Dan moet het een nieuw spel gaan worden. Wat is het? Heel ingewikkeld. Je hebt er nog twee over. Oh, er zijn nog twee. Oké, okay. Heeft hij blauwe ogen? Ja? Oh, oké. Okay. Oh, dat gaat goed. Lang haar? Ja? Oké. Okay. Ah, snor? Ja? Oké, okay. Robert. Nee, Suzanne? Ah, kut, sorry.

0: 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: Wat doe je?
1: Ik lees.
0: Wat dan?
1: Mijn aura.
0: Hoi, rood.
1: Goedemorgen, groen.
0: Nou, hier is het helemaal oranje. Zo'n oranje duster die achter me aan wappert de hele tijd. Hier is het helemaal goud. Met glitter. Glitter. Glitter. Glitter. Nou, hier gaan allemaal regenboogtouwen. Met vruchthagelkleuren. Voor hier is het helemaal paars. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, lila. Paars, lila. Paars, lila.
2: Dus, een heel kleurenfestijn.
0: Een heel kleurenfestijn, ja.
2: Wat leuk.
0: Dat lijkt heel leuk, ja. Maar je wordt er doodmoe van. Ik heb een pracht van een nacht als ik af en toe eens in zwart-wit droom.
2: Wat zie je bij mij feitelijk voor een kleuren?
0: Weet je zeker dat je dit weten wilt?
2: Ja, ja, dat zou ik wel eens willen weten, ja.
0: Beige.
2: Beige.
0: Beige. Met lever. Nou, hier is het novembergrijs. Nee? Oudgrijs. Nee. Maar dit is een moeilijk stukje grijs. Een beetje als een oude duif met vette veren van de mayonaise. En de rest is aan de grond. Is poep. Pure poepkleur. Maar je kan het hebben hoor, meid.
2: Zomaar een dag, zomaar een dag. Een dag waarin ik zelf alles mag. Zomaar een dag, zomaar een dag. En wat er ook gebeurt, ik lach. En al giet het pijpen stijlen, moet ik al mijn dekens delen. Of ze zeggen met zoveel dat ik nooit meer zingen mag. Dat kan me nu niet schelen, want het is zomaar mijn dag.

Of ze zeggen met zoveel dat ik nooit meer zingen mag. Dat kan me nu niet schelen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry schat. Sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Dat lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, kom zo'n beest voorbij.
1: Hoor ze Rotterdam, hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zijn Amsterdammer bij het avond. Hey, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet ik kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
2: Hey, Masakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must hem kijk me aan. Oh, must hem kijk me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op... Hé, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik een beetje denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
3: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet. Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Dan ligt zo'n Duitse kroesachtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
3: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man!
4: Mix 24.

0: Your dreams ain't as...
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

regende dat het goot. Maar het deerde de twee wakkere knapen niet. Eindelijk was het dan zover. De reis naar Frankrijk was begonnen. In een pittig tempo peddelden de beentjes de pedalen rond. Als ze maar eerst in België waren. Want dan begon het pas goed. Eindelijk bij Rijswijk brak de zon door. Ze besloten van de gelegenheid gebruik te maken, de benen te strekken en even te pauzeren. Wat smaakten die kadetjes lekker, zeg. Moeder had hem toch maar weer verwend. Even dacht Egbert hoe het thuis zou zijn. Moe was erg ongerust geweest. Gek eigenlijk, want hij was toch al 10. Hoe lang was het nu alweer geleden dat Egbert aan Wim gevraagd had of hij mee ging fietsen naar oom Jean in Frankrijk? Lang had Wim niet geaarzeld. En toen Egbert ook Wims vader had overtuigd, stond niets een fijne fietsvakantie meer in de weg. Zo, nog even een slok uit de veldfles en dan maar weer eens opkrassen. Al de hele tijd stond er iets verderop een wat oudere jongen te liften. Ook kinderachtig, dacht Egbert. Zo kan ik het ook. Nee, fiets op eigen kracht, dat is je ware. Vrolijk groetend fietsen ze de lift ervoor weg. De zon scheen nog steeds toen ze tegen 7e Nooddorp binnenreden. Het ging niet zo vlug als Egbert gedacht had. Wim kon niet zo goed meekomen. Die had natuurlijk ook niet van die fijne kadetjes gegeten. Het was de schuld van die brommer. Huilend stond Egbert bij zijn verbogen voorwiel met een bloedende knie. Die gelukkig niet echt pijn deed. Het was weer gaan regenen. En die gemene brommer was nog doorgereden ook. We wachten tot de wegwacht langskomt, zei Wim. Die wel eens een autokampioen met de tandarts had doorgebladerd. Daar kwam de lifter vrolijk groetend voorbij. In een kanariegele DAF. Natuurlijk, liften, dat konden zij ook. Jammer, meneer Wim, ik geloof nooit dat mijn vader het goed vindt. Ach joh, wat kan je gebeuren? Op de terugweg pikken we de karretjes weer op. Zo gezegd, zo gedaan. Daar zoefden ze over de Belgische wegen in zo'n grote vleesauto. Die chauffeur was heel sterk, dat kon je zo zien. Die had natuurlijk vroeger veel kadetjes gegeten. Pak de passen maar, jongens. We zijn bij de grens. Egbert had de douane altijd een beetje griezelig gevonden. Maar met die sterke chauffeur erbij kon er niks gebeuren. Wat was dat stom? Wim was zijn pas vergeten. Gelukkig wist de chauffeur raad. Ga maar zo lang in de achterbak zitten als we voorbij de grens zijn. Dan haal ik je er wel weer uit. Een fijn plan, zeg. Egbert gloeide alsof hij het zelf verzonnen had. Daar had je de grens. De chauffeur en Egbert moesten uitstappen en mee naar het kantoor, waar allerlei vragen gesteld werden in het Frans en waar Egbert natuurlijk niet veel van begreep. Toen moest hij nog zijn jopper en zijn sandalen uittrekken. En uiteindelijk ging de achterbak open. Maar gelukkig was Wim al geheel ingevroren. Zo, nu doe ik het licht uit. Nu moet je lekker gaan slapen en niet meer bij ons in de kamer komen.

0: Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

0: kastreren laat. Dat Lubas jong, hij nog wat wilt, je tiet is zo voorbij. Ik knik de ogen wel dicht vannacht, ik laat je een zetje vrij.
1: Oh, door dat Lubas wel worden nou.
2: Nou.
1: Dat maar klein is, maar ja, ze er toch nog.
0: De pitbull kreeg de molkerven, de achterdeur kwam los. En Hendrik zei zo, Lubas jong, nou moest maar zien was dus. Nou hoefde hij niet te hosten, nou kreeg de hele nacht. Een baby siepjes in de buurt, te zorgen voor het nageslacht.
1: Haha, Lubas de Van Deur, hij wist wel niet waarom.
2: Maar wel waarvoor.
1: En hij wist ook voort vooraf op Amus.
2: Daar heb je honderd neuzen voor, hè?
1: Want toen woonde net in Wieder
0: in verbouwde boerderij. Twee vrijgezelle dametjes, heel vrolijk en heel blij. Het leven was hier enig op het Drentse platteland. Alleen die buurman met zijn pitbull was een dissonant.
3: Wat een vreselijk nare vent.
2: Ze is een volgelijk persoon gewoon hoor.
3: Het staat in zo'n schril contrast met alles wat wij Drents,
2: nou.
3: als Drents ervaren ook, hè zus?
2: Oh!
3: Bah, bah, bah!
2: Oh.
3: Zijn taalgebruik alleen.
2: Mogelijk gewoon. Hij klaart gewoon kreten uit,
3: ik
2: hoor.
3: Ik kan hem niet verstaan.
2: Nee.
3: En hoe die met zijn beesten omgaat.
2: Oh.
3: Nou, dat zijn we heel anders gewend, hoor.
2: Wel, hoor.
0: De dames hadden twee poedeltjes. Die hadden zij ook al jaren. En Hendrik had eens zegt, dingen, dat geen onwaren. Toen hadden zij roepen van lompert. En meer van zulke soort woorden. En Lubas vol maar al te geen. Die poedeltjes verloren.
1: Ja, dat was een beetje Hendrik zijn schuld, hoor.
2: Ja.
1: Want kijk, als Hendrik zag dat de dames morgens de poedels uitluiden...
2: Dus uitgerekend op dat moment Hendrik Lubas in moet laten.
1: En dan deed hem op bedeeld en ket hem en dan muk hem hellig.
2: His, his, rrrr,
1: past.
2: En wat? En als de dames voor Hendrik zijn baan de deur waren met de poedelies...
1: Dan schupt Hendrik de deur los en doorstuurt Lubas hem met Hendrik erachteraan. En dan roept Hendrik, dames, lopen, lopen, maar ik geloof niet dat ik hem houden kan. Gooi zeg, Hendrik, en dan moet je zien lopen zeggen. Ah, geweldig, wat mooi.
2: Ja, en door had het nou net schik aan, hè?
1: Ja. Afijn, hoe ken je allemaal die Hendrik Kops?
2: En ik ken Lubas.
1: En ik ken de dames.
2: En ik ken de poedels.
1: Kortom, ik ken alle hoofdrolspeelers voor de onkomende vijf coupletten.
0: Door Lubenau, oes Lubas, de hond van Hendrik Kops. In I-streep op de poedels aan, want ieder van was loops.

0: wel.
1: Het stak hem niet zo nauw, hè?
0: Wat zeg je?
1: Het stak hem niet zo nauw.
0: Nee, maar zoiets kwam het ook niet.
1: Nee. Want de hond die zat in een kennel met 2 meter gazervuur. En Loebaas dacht, doorvruut ik mee toch zo in mijn deur. Maar halfweg kwam hij met de moeker vast te zitten in draad. Doorstunnen met de kop in het hok en met de kont op straat.
0: Ja, en zo vast als een hoes.
1: Hier als hekwerk, daar was geen rappen tegen.
0: En hoe had er of Loebaas erop
1: de? Hoe vast er af kwam. Wat gunt er hier door achter toes en op dat late uur? En bij de poedeltjes die vuur.

0: Grote tijd. Die stumper kan zich ook niet verdedigen.
1: Ja, er was geen stad meer om er langs te hangen. En die poedels die hebben hele fine scharpe tandjes.
0: Ja, en Pitbulls hebt gebeurd ook wel in dat Marijn de met het hier als hekwerk vastzit.
1: Dat doe je er weinig met.
0: Niks te laf. Nou, en toen heb ze Hendrik belt.
1: Ja.
0: Die was net in de eerste slaap.
1: Ik weet nog hoe de stemming bij Hendrik was.
0: Hendrik kwam, Hendrik zag.
1: Dat er niet veel met overwinnen viel.
0: En Hendrik heeft
1: nog veel gedoe, nog midden in de nacht. De zwoorgewonde Lubas naar de dierenarts toe bracht. Die heeft hem dadelijk onderzocht en Hendrik kon wel reden. Toen als de VHC, ik hoef hem niet meer te kastreren.
0: Het was er niet meer nodig.
1: Had de poedels al in mijn afwart.
0: Bijknippen en afhechten, zeggen.
1: Die was er aan bang voor.
0: Maar Hendrik doet er niet bij zitten.
1: Heeft er werk van gemaakt, maar op het hoogste niveau.

Riet, ons loebas het nou loe, de baas die is er kwiet. Dankjewel.

Hoe kan er verliegen van, zeg? Goedenavond samen. Dag, hè. Oh, verrek, nou zie ik het zijn leken. Mag ik even de gitaar stemmen, alsjeblieft? Geef u mij eens even de A van Antonius, alsjeblieft. En de B van Benedictus. Dank u wel, hoor. Ik ben Frater Venantius uit Schin op Geul. Beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubach over Worms. Dat is de pratende pater. En dan heb je nog, schijnt het in Schimmert, de brullende broeder. En in Herkenraad hebben ze dan ook nog een kroenende waardemoeder. En als ik goed ben ingelegd in Zusteren, twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij daar niet mee verwacht. Verschoning dus. Maar het mos me even van het hart. Ik zing liedjes die de mensen pakken en iets meegeven. Voor hun ongelukken en hun ongemakken. Ik zing wijsjes over al het mooi en het schoon in de schepping. Ik zing alleen helaas nooit wijsjes over meisjes. Nee, maar dat komt nog wel, zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie. Na het concilie. Zeg, dat concilie duurt nog minstens 25 jaar, hè? Nou ja, de 10 overlevenden worden dan automatisch kardinaal. Dat is een goeie, hè? Die hekken de recreatiezaal. Ja, weten ze veel, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

Zeg, als u zin hebt om mee te zingen, graag hoor. We zitten er toch zo gezellig, ecumenisch, onder elkaar. Weet u de laatste spreuk al van de ecumenische beweging? Samen naar de kerk. Ja, gezellig. Ja. Moet je nog een puul, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

iets vertellen over de kerstdagen. Het was enorm koud, hè, met de kerstdagen. Het is nou lang zo koud niet meer als met de kerstdagen. Maar het was met de kerstdagen reuze koud, hè. Ik liep op straat, ik dacht bij meneer gekomen. Verdullen me, financiën, dacht ik. Ik ga eens even een hartverwarmertje kopen, hè. Ik wil een cafeetje binnen gaan, wat zie ik voor de deur zetten? Een nonnetje. Ik zeg, mens, wat zit je daar te doen? Ze zegt, vader, ik haal op voor kerstmis. Ik zeg, zuster, is die blauw van de kou, ga schoon even mee naar binnen. Ze zegt, vader, een non mee in een café, ik denk er niet over. Ik zeg, mens, je ziet blauw van de kou, ga schoon mee naar binnen. Ze zegt, ik doe het niet. Ik zeg, je doet het wel. Je gaat gewoon mee naar binnen, vooruit, schiet op. Dat ze nou vooruit, maar dan een donker hoekje, hoor. Afijn, we zitten in een donker hoekje. Ik zeg, je gaat ook iets gebruiken. Je neemt een dubbele jenever. Ze zegt, vader, een non-jenever? Ik zeg, jawel, een non-jenever. Je ziet blauw van de kou, straks gebeurt er iets met je, vooruit, schiet op. Ze zegt, ik zeg, je doet het wel, je neemt een dubbele jenever. Dat ze nou vooruit, maar dan in een koppie. Afijn, er komt een ober. En ik zeg tegen die ober, ober, voor mij een vermoedje en dan nog een dubbele jenever en een koppie. En die ober die roept naar het buffet, 1 vermoed en een dubbele jenever en een koppie. Toen roept de man van achter het buffet, is die verrekte non er nou weer?

nog even iets vertellen over datzelfde cafeetje, zeg. Vanmorgen kom ik er weer voorbij. Ik denk, weet je wat, ik ga eens even een kopje koffie halen. Het was tenslotte ochtend, hè? Ik sta aan de toonbank, komt er ineens een chauffeur op me af. En die zegt tegen mij, frater, kan ik u iets vragen? Ik zeg, ga je gang. Hij zegt, frater, bestaan er zulke kleine penguins? Ik zeg, nee chauffeur, die bestaan niet. Als je die gezien hebt, dan zijn het speelgoeddingetjes. Toen zegt die frater, bestaan er dan zulke grote penguins? Ik zeg, ja, die bestaan, maar dat zijn dan jonkies. Toen zegt die frater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zeg, nee chauffeur, die bestaan absoluut niet. Toen zegt die verdullen we frater, heb ik toch twee nonnen overreden. Ja, tegen de liefde, ja, tegen de liefde.

even de bril afvegen, hoor. Als ik succes heb, slaat de bril altijd. En zonder bril ben ik geen mens. Laat staan een frater. Ik kan zonder de bril niet eens zien, weet u dat? Zo, daar zijn we weer. Ik heb nog een hele goeie. Die heb ik bij de broeders uit de keuken, daar hoor je de beste. Op een klein perronnetje, staan naast elkaar een kardinaal in vol ornaat. Goed gegeten. Al jarenlang goed gegeten. En naast hem staat een generaal ook in vol ornaat. Die twee hebben een beetje de pes aan elkaar. Nou ja, daar komen er dat volk ook voor, hè. De kardinaal denkt, ik ga eens even toenadering zoeken. Ik zeg tegen de generaal, zegt de kardinaal... Kan u mij ook zeggen hoe laat de volgende trein naar Den Haag gaat, conducteur? Dat is een goeie, hè? Ja, dat is nog niet uit, hoor. Toen zegt de generaal tegen de kardinaal in vol ornaat, die gaat om 4 uur, maar in uw positie zou ik niet reizen, juffrouw. Ja.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het land in.

0: Mijn vrouw en ik zijn vorige week op visite geweest bij de deurwaarder. We dachten, het hoeft niet altijd van één kant te komen. Ja. Het is wel een aantal jaren geleden hoor, dat ik dit heb opgeschreven. Wel een paar jaar terug. Ik kan er nou ook wel om lachen, maar het was toen verschrikkelijk. We konden de stroomrekening niet meer betalen. Nou, dat is wel zoiets stoms. Dan kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar het meest stomme was nog wel dat we ook geen flauw idee hadden hoe die stroomrekening iedere maand weer zo ongelooflijk hoog kon uitvallen. Tot het me op een keer opviel dat de buren midden overdag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier, dat is het. Ze zei, wat dat is? Ja, wat ik hoe zeg. Dat is het. De buren tappen onze stroom af. Ah, zei ze, dat is een beetje al te snel geconcludeerd. Ik zei, niks al te snel geconcludeerd. Ik weet het heel zeker, de buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren. Ik belde aan op mijn eigen kosten. De buurvrouw deed open en zei, buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. Nou, de buurvrouw wist natuurlijk van niks. Maar, zei ze, mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat die er wat meer vanaf weet. Dus ik wachtte samen met de buurvrouw de komst van de buurman af. Nou, de buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie in. Volgens mij opzettelijk. Dus toen ze weer even in de keuken was, gooide ik mijn koffie snel in de Sanseveria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sanseveria wou. Maar de sfeer tussen de buurvrouw en mij was om te snijden. En ik werd alsmaar chagrijniger. Ik dacht, waar blijft die kerel van haar nou? De kamerdeur ging open en een buurmeisje kwam binnen. Hallo, buurman. Buurman, ik heb vanmiddag mijn zwemdiploma gehaald. Zo. Heb jij je zwemdiploma gehaald? Ja, buurman. Dus als ik jou in de kanaal gooi, dan zwem je zo weer naar de kant. Ja, buurman. Dan heeft het ook weinig zin om jou in de kanaal te gooien. Ja, nou, ik was enorm chagrijnig, hoor. Zo, wat was ik chagrijnig. Jullie hebben geen kinderen, hè, zei de buurvrouw. Nee, buurvrouw, wij hebben geen kinderen. Wij hebben een glazenwasser. Wat? Een glazenwasser. Oh, we zijn er wel zo gek mee met onze glazenwasser. Nou, werkelijk waar, als ze van tevoren hadden geweten, hè, hoe leuk het was, daar waren we al veel eerder aan begonnen. Het is, oh, zo'n leuk kereltje. Nou, moeten we er soms wel vroeg uit voor hem, hoor. Vanmorgen bijvoorbeeld meldde hij zich al om 6:30. Oeh, 6:30. Dat lijkt me wel een opoffering. Ja, dat is het ook wel, maar je krijgt er veel voor terug. Hebben jullie geen glazen wasser? Nee. Nee? Oh, sorry. Hebben jullie bewust gekozen voor geen glazen wasser? Of kunnen jullie geen glazen wasser krijgen? Och, we stellen het nog even uit. En bovendien, als ik zie hoe vroeg jullie eruit moeten voor zo'n glazen wasser. En als ik dat ook zie bij andere mensen met een glazen wasser, dan weet ik niet zo goed of we dat er wel voor over hebben. Ja, maar geloof het mij, buurvrouw, een glazen wasser van jezelf is heel anders dan een glazen wasser van een ander. Om kort te gaan, het werd in één keer hartstikke gezellig tussen de buurvrouw en mij. Helaas werd die gezelligheid verstoord door een auto die een grimpak kwam opgereden. Oeh, god, zei de buurvrouw, mijn man komt eraan. Dus ik trok snel al mijn kleren uit en verstopte mij in de kast. Ja. Goed, de buurman kwam binnen, die zag mijn kleren voor de kast er liggen. Hij deed de kastdeur open en ik zei, goh, buurman, ik hier? Ja, dat is ook waar, hè? Het zal hier maar gebeuren. Ik stapte piemelnaakt uit de kast en ik zei, buurman, ik kwam even praten over onze stroomrekeningen. Nou, het onderwerp was al lang onbespreekbaar geworden tussen de buren en ons. Nog sterker, het werd een volkomen onhoudbare situatie. Ja, een oplossing zou natuurlijk zijn verhuizen, maar ja, daar hadden we geld niet meer voor. Een betere oplossing zou zijn dat de buren gingen verhuizen. Of nog mooier, emigreren. Ja, Amerika, dat was het beste geweest. Ja, dat is een mooi land. Amerika. Daar hebben ze de doodstraf. Ja, dat hebben ze daar. De doodstraf. En dat doen ze met stroom. Ja, dat doen ze met stroom. En ze hebben er ook verschillende technieken voor om iemand elektrisch om zeep te helpen. Zo hebben ze in Amerika de elektrische deken. elektrische deken, dan laten ze je inslapen. Maar het meest... Allemachtig zeg. Je hebt de auto wel erg ver weg geparkeerd, dat is het helemaal zijn. Goedenavond, dames en heren. Nou, u bent net op tijd voor de finale zo ongeveer. Ja, maar hoe ging dat? Ja, u hebt net zoveel betaald als de rest natuurlijk, maar om de rest nog te laten... Ik heb jullie nog niet op de video, dat is waar ook. Het voelt allemaal... Zo, de jullie... Maar het voert allemaal te ver om het allemaal weer opnieuw uit te gaan leggen. Dus ik kan moeilijk weer een hele 20 minuten terughalen. Maar als je zo vriendelijk wil zijn om op het teken van mij te roepen... maar geef niet, het droogt wel weer op. Dan ben ik met het verhaal rond. En dan heb je van mij ook geen last meer verder. De rest heeft het al gezegd, die hoeft allemaal niet meer. Dus het is gewoon... Ik tel tot 3 en iedereen is stil. En als u dan roept... Iedereen is stil en als u dan roept van geef niet, het droogt wel weer op, dan is het verhaaltje rond. Ik tel tot 3 en dan geef, moet ik goed gelijk. Geef niet, het droogt wel weer op. 1, 2, 3.
1: Geef niet, het droogt wel weer op.
0: Prima. Nou. Nou, die nog, dat was zo'n band in Aalwijk. Waar waren wij gebleven? De glazen was er aan wel hard. Hè? Oh, elektrische deken. Nou,

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Dat is dat goud, hè? Dat wordt door drie meisjes gezongen. Hoe heet ze? Woklinde, Welgunde en Vloskunde. Dat zijn drie. Een soort K3 is het. Kent u dat, K3? Dat is goed, hè? Vind je niet? Ik vind het goed, ik heb alles van K3. Alleen cd's nog niet, maar verder heb ik alles van. Hoedjes en petjes, alles. Ik vind het briljant. Hè? Met als biggetjes komen ze dan op. Hè? Van... Dat wist hij ook nog niet. Zie je dat? Het, ja. En dan zingen ze... Wat is een bekend liedje van K3? Fiches? Is dat van, bedoel je dit? Dat speelt in die rivier. Hè?

Zee van Blanken. Volgens mij zingen ze dat, hè? Ik heb geen... Ik kan het verkeerd verstaan hebben, maar... Ik ben een klein gilvisje. Ik heb moeite, hoor, met die Belgische liedjes en zo. Die Frans, een beetje Franstalig, zo. Voel me penetré, musje. Een klein gilvisje. Kunnen we nog een K3-nummer doen? Oma's aan de top. Van de mast. Oma's aan de top. Oma's aan de top. Hang jezelf op. Ik ken het niet, hè. Dus. Nou zeg. Oma's aan de top nog meer. Tele Romeo. Nou, begin maar.

U kent het helemaal niet. Nee, maar dat... Het roept veel agressie op K3 altijd. Dat is een stadionsong die u doet, volgens mij. Dit van...

Ja, dat moet ik eigenlijk zingen, maar... Nee, maar dat komt door dat accent, hè, dat zo succesvol is geworden. Dat Belgisch een beetje... En dat is in Nederland ook heel bekend. Hè, zingen in een bepaald dialect, dat is bijna verplicht. Ja, per provincie hebben wij popgroepen die zingen in dat dialect. In Zeeland bijvoorbeeld heb je de Dijk, dat is een Zeeuwse popgroep. En in 1953 zijn die doorgebroken, hè, met het liedje... met oma's aan het... Nee, met... Als het golft, dan golft het goed. Hè? Dat was hun eerste hit. Ja. Naar Zeeland komen we voorlopig niet, hoor. Dus, maar je hebt elk... In Den Haag heb je Bluff. Dat is een Haagse popgroep. En die zingen in het Haags dialect, hè, van de lande kust, de Zeeuwse kust. Typisch Haags is dat, hè. En dan heb je, als je steeds noordelijker ook, heb je in Friesland heb je een popgroep. De Kast. Dat is goed. Ja, die zijn heel goed. Die hebben het Friese volkslied min of meer geschreven. Hè? En die zingen in het Fries. En dat is geen een taal, dat is geen dialect. Hè, maar het klinkt wel als een dialect, maar het is niet. Dus dan mag je daar niet zeggen, want die hebben een lied, De Kast, hoe gaat het dan? Joh, mijn her. Joh. Dat is Fries, hè? Dan mag je me niet uitlachen, want dat is Fries. Als je daarom lacht, dan zit je helemaal in het fout hoekje. Joh, mijn her. Joh, mijn hoorn. Joh, mijn jeske vet. Joh. Dat is ook Fries. Jeske vet is vuilnisvat. Geef me je hand, geef me je hart, geef me je vuilnisvat. Dat zingen ze op Valentijnsdag altijd in Friesland, hè? Jij hebt een leuke avond. Begrijp je? Ik heb niks betaald. Nou, Jormie.

Nee, ik klooi maar wat, ik weet het ook niet. Maar volgens mij, het is oorspronkelijk een Italiaanse hit van Zucchero. 1993, hè? Van 10.

nou is afgelopen. Hè? En, nou ja, dat was Friesland. Dan heb je Drenthe en heb je in Limburg heb je zo'n groep. Roanesse, ja. Die zijn hier pas nog geweest, Roanesse. En die hebben een nieuwe cd, echt een hit. Broenhuntje heet dat. Broen. Een gigant schoot met mij. Ik heb een broen huntje met een zwart stierke en een gigant schoot met mij. En dat mogen ze daar gewoon zingen. Daar wordt niks tegen gedaan. Dat zingen ze gewoon op straat en zo. En, zullen we even doen, Roanesse? Geef 4 tikken vooraf. Hè? 4 tellen vooraf. 1.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: mee moest lastigvallen, maar anders had ik mijn schoonvader wel gebeld. Maar de verkering is uit. Dan ben je schoonvader ook kwijt. En dan kunnen we wel naartoe gaan, maar dan is zij er ook. Ja, het is ook haar vader natuurlijk. En die man... Dat was gezellig. En die man die zat altijd, wil ik wel even vertellen, die man... Die man zat altijd op mij te wachten. Als ik mijn schoonouders ging, zat hij me altijd thuis te wachten. Stond hij in de gang midden in de nacht. Kwam ik na een voorstelling bij mijn schoonouders. Ben je daar, jongen? Nee, ik ben Vicky Leandros. Nou goed.
1: Nee, die ziet er heel anders uit. Oh.
0: Ja, ik ben het.
1: Waar kom je vandaan?
0: Daar vandaan.
1: Wat heb je gedaan?
0: Ik heb opgetreden.
1: Hoe was dat?
0: Was spannend.
1: Nee, jongen, dat was niet spannend. Vroeger was het spannend.
0: Maar was een beetje ouder en nieuw, wel aardig hoor.
1: Ik weet nog best, het was de Tweede Wereldoorlog. Nee, ik vergis me, het was vorige week dinsdag. De Duitsers vielen Polen binnen. Nee, het was toch de Tweede Wereldoorlog. En wij zaten ondergedoken in Drenthe, jongen. Wij zaten met 4900 man in een hunebed. Maar we moesten vluchten voor de moffen, want jongen, we waren verraden door Drentse colaba. Door Drentse koala, Drentse cabarateurs hadden ons verraden, jongen. Allemaal BZN'ers. En we moesten vluchten voor de moffen. En we moesten vluchten en we renden over de Drentse heide. En gelukkig was er een brede sloot over de Drentse heide en daar sprongen wij overheen. Maar die moffen durfden daar niet overheen. Dus wij aan de andere kant van de sloot. Je wist nog niet wat een geweer was, jongen.
2: Zij wel.
1: Aan de andere kant van de sloot dacht je, verdomme, nu ben ik wel veilig. Maar nee, aan de andere kant van de sloot, daar stonden 10.000 Papua's.
0: Ik zeg in Drenthe?
1: Oh nee, nou vergis ik me. Nee, die andere, die skippies. Aboriginals, die bedoel ik. Aboriginals, fijne jongens, maar je kon er geen fatsoenlijk gesprek mee voeren. Hoe heet je? Oink, oink, oink, oink, oink, oink. En alles in die buidel, gek van die gozers. En muskieten, jongen, veel muskieten daar. En muskieten vallen vaak aan met 10.000. Nou ja, 2 eigenlijk. Wel met 10.000, maar de rest blijft op een hoekje kijken en 2 vallen aan. En die anderen zitten gewoon... En 1 muskiet gaat voor je vliegen... Met een feestneus op en een viool in zijn klauwen. En die leid je dan af. En als je daar heel geboeid naar keek, dan stak die andere. Tjak! Al mijn vrienden zijn toegestoken, jongen. Sterker, al mijn vrienden hebben nog steeds malaria. Gelukkig heb ik niks.
0: Ja, de verkering uit. Ga eens even over die ex-verkering. Ah, mag, ik kan mij toch schelen ook. Even die ex-verkering van mij, die had een lawaai bij het vrije. Ik heb toch veel vliegtuigen zien opstijgen, maar wij. Oh. Wij lagen een keer in Parijs, in een hotel te vrijen. En die hotelletjes in Parijs hebben van die kartonnen muurtjes, van die gipsen wandjes. Je hoort echt alles van elkaar. En wij lagen te vrijen en dan ging mijn vriendin, die ging echt zo van... Oh ja, ja, ja, ja. Oh ja, ja zeker. Daar heb je flipper. Oh ja. Oh, Ivanhoe! Ja, ja, ja, oh ja, ja, ja, oh ja, ja. Stil, man. En de volgende morgen, in die ontbijtzaal, daar zaten al die jonge stellings te kijken met een blik van... Wie zou het geweest zijn? Ik denk, nou, ik zeg mooi niks. Maar toen was mijn ex-vriendin, die was gek op gebakken eieren met spek. Ja, gebakken eieren met spek, dat zie je alleen in Londen, dat zie je in Parijs niet. En verdomme, daar op het buffet, daar lagen gebakken eieren met spek. Dus mijn vriendin, die loopt naar het buffet en die roept... Oh ja, ja, ja, oh ja, ja, oh ja. En die hele zaal, ja, zij. En ik nog roepen van, nou, wij bakken ze nachts graag een eitje, hoor. Maar het was... Het was niet meer te redden. Oh. Nou ja, dat zijn verhalen van vroeger. Hé, hey, we maken nou uit. Kom nou maar gewoon, wat kan jou nou schelen? Mix 24.

Love is holy, don't forget it.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man.

de pauze misschien nog iemand zitten kijken of die ook Engelse woordjes kon bedenken die klinken als Nederlandse woordjes en waarvan je de vertaling ervoor zou kunnen zetten in een zinnetje. Roep maar als je het hebt. Huh? Valt tegen, hè? Nee. Ik had er nog eentje. Oh ja. Waarom duik je nooit eens met mij in de koffer, Kees? Mijn pianospel is niet meer zo virtuoos als toen ik 14 was, want ik heb de laatste jaren minder les. Minder les. Zullen we even de rest doen? Dan kunnen we aan het bier. Terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart cake kan ik niet goed rekenen. Het zou gekund hebben, cake, als het was geweest terwijl ik naar een taart keek. Maar nu zit die vriendin er weer tussen. Ik vind het trouwens niet erg als je iets fout roept, hoor. Want het gaat om het meedoen. Hè? Daarom heet dit programma ook Doe Mee. En het winnen... Ja, bij de eerste 29 try-outs heb ik mokken uitgedeeld. Als er nou toch nog steeds mensen zijn die denken dat er wat te winnen valt... en zitten te hopen... Ja, je zou hooguit wat tijd kunnen winnen door alvast weg te gaan, maar verder. Geen illusies. Terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart paai... en naar een blonde haarlok kijk die ik... Ai, vraag ik hoe zij het vindt, waarop zij zucht. Saai, ik denk dat ik de was maar even droog. Draai. Voordat ik met mijn spullen naar de zaal. Ho, ik wou net weer gaan pauzeren. Die zit vanavond, ook al is het herfst, vol. Vindt zij het goed als ik wat met haar pop? Dol. En zomaar heel een winkelcentrum. Mol. Dat is leuk, hè? Dat mollen uit de eerste helft dan weer terugkomt. Ze weet wel dat ik met een oude vlam... Flame, sinds ik steeds mokken met haar op haar naam neem, waaruit ik nu al maanden al mijn drank drink. Ze is in het leggen van dat soort verband, link, dat ik nog af en toe iets van die hoer hoor. Daar geeft ze mij per dag een klap of vier voor. En als ik haar een keertje in de winkel stoor, dan jaagt ze mij onmiddellijk de deur door. Nu ik, dus het wordt nu iets onsamenhangender. Ik vond dat ik wel best eind gekomen was. Maar er zou eigenlijk nog een coupletje tussen moeten en ik uitleg dat ze jaloers is en niet meer voor me wil koken, dus dat ik dat zelf moet, oftewel uit blik eten. Nu ik de smaak van etenswaar uit blik ken, waaraan ik ooit, al is de vraag wanneer, wen, denkt mijn vriendin wanneer ik eet, hij eet. Het is derde persoon enkel fout, hè? Dat is, ook in het Engels krijg je dan een S achterstand. Dus het is he eats. Dus hij eet iets. Iets fiets. Maar ik doe aan wat hij behoeft. Niets. Hoewel ik heel veel man, je weet niet hoe. Hou van rund en liever op een stukje koe. Kauw. Dan smaakt zo'n blikje gistextract met bloem.
flauwer. En voel je je na elke hap een uur ouder. Ik ken al één coupletje. Maar dat slaat nergens meer op. Dat is volslagen van de pot gerukt. Een buurman die uit de lucht komt vallen. Of dat. Maar ik vond het te lang. Probeer het anders zelf maar eens. En dat het ook nog een coherent verhaal is. Waar je wijzer van wordt. Dat lukte mij zelfs niet. Het is moeilijk genoeg hoor. Weet je hoe lang ik hier aan gewerkt heb? 6 jaar. Ik was al lang blij dat ik dit had. Ik ben trouwens bezig met een versie in het Duits. Wat zou jij er vinden als ik zoals jij doe? En een Franse ook. Ik vond gisteren de avond zwaar. Wat staat er glas ver? Sorry, ik zo over mijn zus, sir. Oh, en ook nog een... Ook nog een Engelse versie, waarbij niet alleen het laatste woordje van iedere regel moet vertaald worden in het Engels om het laatste woordje in Nederlands te krijgen, maar dat Nederlandse woordje moet vervolgens opnieuw in het Engels vertaald worden om opnieuw een Nederlands woordje te krijgen wat dan de zin echt afmaakt. Gek dat ik die hoer hoor hier. Dus het hoor weer in hier. De economie ligt in de Verenigde Staten steeds stil. De Staten steeds. Steeds is stil. Maar dat duurde wel 12 jaar voordat je daarmee kon lastigvallen. Dus. Het schijnt dat er een brandje in het bos woedt. En ik weet niet wat ik met mijn humeur moet. Het gaat nergens op. De buurman die het gras uit alle macht maait, belooft dat hij het laatste woordje goed raait. Ik doe al 20 jaar met dezelfde wasmachine. Ik moet gewoon zorgen dat er geen vocht bij in de buurt komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het
2: is niet meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

politieposten zo lang brengen die Terpstra. Ja, Bakema, waar is er een hand, jong? Wat? Een tijdbom bij Paul Negen? Zo, dat is een goede vangst, jong. Zeg, waar sta je er nou mee? Wat? In het telefooncel. Hij mond de arm. Nou, dat is goed opgelost, Bakema. Hè? Huh? Nee. Nee, jong, echt niet. Nee, zolang dat ding tikt, kan er niks gebeuren, hoor. Zeg, Bakema, dan moet je even horen. Nou, wil toeval toevallen dat ik in een boekje heb liggen met alle projectielen uit de Tweede Wereldoorlog. Met alle demontages erbij. Als je nou even geduld hebt, dan kunnen we dat ding zo samen aan de hand van dat boekje even onschadelijk maken, hè? Ja. Hm? Nee, je komt niet naar je toe. Nee, je komt ook niet hier naartoe, maar dat ding. Nee, je blijft op je post. Ja, daar kan je wel zenuwachtig van worden, maar er hebben allemaal niks aan maken, maar. Maar jong, ik loop één veel risico als jij, hoor. Want ik heb uiteindelijk de verantwoording in de zaak. Kijk eens, Bakema, als dat ding onder je arm ontploft, moet ik toevallig op matje komen, de commissaris, niet jij. Nou goed, vertel me nou eens een, Bakema. Of er iets op staat op die bom, dan kijk ik voor je in dat boekje van na wat voor type af is. En dan geef ik je de demontatie telefonisch even door en is de zaak zo geregeld. Ja, kijk maar even. Ja, dat stond er altijd op, Made in Germany. Ja, dat stond er altijd op in het Engels, ja. Ja, kijk, dat was een soort beleefdheid tegenover de mensen die hem toegezonden kregen. Dat is een goeie, hè, Bakema? Ja, die is van mezelf, hoor. Ja. Oh, kan ik niet lachen. Ja, nou moet je toch eens één ding van mij aannemen, Bakema. De snelste manier om promotie te maken bij de politie is altijd hartelijk te lachen om de grapjes van je superieur, jong. En dat is in vele andere bedrijven ook zo. Maar goed. Vertel me nou eens één, Bakema, of er ook iets anders op staat. Iets van serienummer of zo, met een letter erbij. Want kijk eens, dat boekje van mij, dat heeft een zogenaamde diabetische volgorde. En dan kan ik voor je nakijken, begrijp je wel? Wat? De X772. Nou, daar heb ik meer aan. Ja, is X772. Als je nou even geduld hebt, ga ik het even voor je nakijken. Huh? Nee, jong. Als dat ding vlugger gaat tikken, maakt ook niks uit. Nee, echt niet, jong. Nee, echt niet. Ik weet er toch alles van. Tuurlijk, ik heb al zelf jaren met de mijnopruimingsdienst gezeten. Ja, goed, dat is administrateur, maar daarom kan ik wel weten. Goed, doe nog maar even rustig aan en kijk het voor je na. De X-772. K. L. M. N. O. T. Ja, Bakema, ik heb de X, hoor. Zeg, wat voor nummer stond er ook weer achter? 772, één moment. 1. 2. 3. Direct maar, Bakema, er waren een paar bladzijden uit het boekje. Nou, jong, dat is een hele goeie. Ja, deze splinters. Nou, ik ga het even uitleggen. Aan de onderkant van de bladzijde staat... De demontatie moet als volgt geschieden. Dubbele punt. Let op. Aan de achterzijde van de bom bevindt zich een rechthoekig plaatje. Heb je dat gevonden? Ja, aan de achterzijde. Ja, god, maar leg hem dan op de punt. Goed, heb je dat plaatje gevonden? Oké, dat plaatje dat is bevestigd staat hier met 4 schroeven. Heb je dat ook? Oké. Die 4 schroeven dient men los te draaien met een antimagnetische voortapse schroevendraaier met een handvat op nylonbasis. Ja. Ja, hij die weer niet bij je. Ja, Bakema, dat duurt toch met een kwartje. Ja, dan kan je wel veel vertellen, Bakema, maar zo slecht is nou ook weer niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ook niet in de voering. Oh, heb je nou toch los, dat is nooit nog gedaan dan?
Met een knoop waarvan? Ja, maar dat kan je toch niet maken, Bergman? Natuurlijk kan je het niet maken, nou, jongen. Veronderstel maar toch eens dat je iedere dag een bom op strand vindt. Wat blijft er dan van het uniform over? Nou goed, in ieder geval dat plaatje dat hij eraf, hè. Nou staat hier dat er twee draden zichtbaar moeten zijn. Dat zijn de zogenaamde overgecompenseerde, driemaal verankerde... Ja, dat is de koffie overheen gaan, dat kan ik niet meer lezen. In ieder geval, die twee draden mag je niet met elkaar verwarren. De een heeft de kleur van grijsachtig blauw. En de ander van blauwachtig grijs. Dus let nou op, als je die twee draden met elkaar verwart, krijg je kortsluiting. En dan kunnen we eigenlijk in het korps wel spreken van Bergemaat. Het was een aardige jongen. Maar hij had... Hallo. Hallo. Hallo, Bergema. Bergema. Hallo. Nou, heb zeker opgehangen.

0: mag u even van harte feliciteren, meneer.
1: Oh, wist u dat ik van de gefeliciteerde was?
0: Nou nee, dat wist ik niet, maar ik heb een reden om u te feliciteren, maar heeft u er ook een, merk ik?
1: Ja, ja, dat komt in verband met de blijde gebeurtenis. Die heb vandaag plaatsgevonden.
0: Ach zo, ja. Nou dat is ook toevallig. Hartelijk gefeliciteerd.
1: Dank u wel.
0: Ja, en mag ik ook weten, wat is het geworden, een jongen of een meisje?
1: Dat weten we pas over 9 maanden.
0: Oh, nou ja, evengoed, hartelijk geluk gewenst.
1: Dank u wel.
0: En dat het allemaal maar goed in orde mag komen.
1: Ja.
0: Maar dat ik u feliciteerde, meneer, dat heeft een zeer bijzondere reden.
1: Bijzondere reden?
0: Ja, ik ben namelijk van Fotobureau Press.
1: Nou, dat kan u ook niet helpen natuurlijk.
0: Nee, maar daar ben ik erg blij mee, want ik mag u gelukkig maken vandaag. U bent de enige die vandaag mag gebruik maken van onze zeer speciale reclameaanbieding.
1: Ah, goedkope rookworst.
0: Nee, een fotobureau met rookworst.
1: Ja, je weet niet.
0: Nee, ik maak van u 5 briefkaartfoto's voor 5,75 en daarbij krijgt u gratis een groot salonmodel. Voilà.
1: Nou, wat ben ik een boffer, zeg.
0: Ja, nou.
1: Jongen, dat ik daar nog mee maar hoe is mogelijk, zeg. Voor 5,75. Hoe kunnen ze het doen, hè? Voor
0: ja, zijn en gratis zo'n groot salonmodel.
1: Ook nog?
0: Ja.
1: Hoe is mogelijk, zeg. En kom ik er zelf ook op?
0: Meneer, ik maak die foto van u.
1: Oh, van mij?
0: Ja.
1: Omdat u zegt van ik maak het van een briefkaart en van een salon. Ik denk,
0: nee. Nee, het is een salonmodel. Dat is een vergroting.
1: Oh, natuurlijk. Oh, in een ijssalon of zo. Ja, nee, dat vind ik leuk.
0: Nee, die kunt u in de kamer zetten. Bijvoorbeeld op een dressoir.
1: Dat hebben we niet. We hebben geen dressoir.
0: Oh, op de boekenkast.
1: Hebben we ook niet. Geen boekenkast. Hebben we niet.
0: Dan zet u hem bij de plant.
1: Nee, ik ben allergisch voor planten. Ik heb geen planten.
0: Er is vast wel een plaatsje in huis waar u kunt staan. En als wij nou even een leuke foto konden maken, als u even een beetje ontspannen gaat staan. Hoe denkt u, hoe wilt u erop?
1: Misschien iets een beetje met beweging. Misschien als ik aankom hollen. Zal ik aankomen hollen?
0: Nou, nee, u lijkt mij niet het type dat nou zo erg veel holt.
1: Ik hol nooit.
0: Nee, daarom. Nee, doe dan maar niet aan, Holland.
1: Niet.
0: Hè? Maar wel een beetje ontspannen, een beetje makkelijk.
1: Beetje makkelijk, een beetje van dit werk.
0: Nou, nee, dat hoeft niet. Neem eens lekker uw gemak ervan.
1: Ja, dat wou ik net, toen ging ik al tegen de vlakte. Met, nou, gewoon zo, staat wel makkelijk.
0: Nee, een beetje slap. Beetje slap. Laat alles hangen. Alles slap, slap, slap. Kunt u nou niet een beetje losjes, een beetje slap staan?
1: Nou, ik sta nou op mijn slap.
0: Hebt u nou niet een fractie slapper?
1: Slapper heb ik niet in huis. Dit ben ik op mijn slap. Ik heb hem niet slap. Ik zou niet weten waar ik het vandaan. Ik heb het niet. Dit ben ik.
0: Maar het is verkrampt.
1: Ja, ik heb het niet.
0: Een beetje slapper.
1: Daar ga ik tegen de wereld. Ik heb het niet.
0: Nou, daar kan ik er ook niks aan doen.
1: Misschien leuker als ik misschien dit.
0: Deze.
1: Misschien zo. Dit werk. Beter dacht ik. Hebben we
0: hem? Waarom gaat u liggen?
1: Nou, als u nou het toestel ook op zijn kant houdt, is net dat ik sta. Probeer u even, heb je me? Kijk, op één been, kijk even, op één been. Daarmee.
0: Ja, ik zie, het is precies of u op één been staat.
1: Ja, ik heb hem ook op één been, ja.
0: Hé, maar wacht eens even, dan kunt u toch ook gewoon op één been staan?
1: Nee, dan is het net dat ik lig natuurlijk.
0: Nee, want dan hou ik het toestel recht.
1: Dat een idee!
0: Ja, natuurlijk!
1: Natuurlijk!
0: Doe maar niet op één been.
1: Nee.
0: Blijf maar zo staan, nonchalant, hè, slap, maar het gezicht, hè. Het gezicht, daar gaan we wat aan doen, hè.
1: Lachen zeker.
0: Nee, geen bekken trekken, meneer.
1: Bekken trekken? Nee. Zo stond ik voor een story, hoor.
0: Ja, meneer, geen gezicht.
1: Voorpagina van story, hoor. Zo.
0: Ik maak die foto's niet.
1: Voorpagina, hoor.
0: Spijt me.
1: Toevallig,
0: dat maak ik niet. Anders. Hallo, anders.
1: Anders?
0: Beetje anders, ja.
1: Dit werk?
0: Nee. Meneer, alsjeblieft. Andersom.
1: Dit? Zo.
0: Meneer, draait u zich nou eens om.
1: Zo?
0: Zo. Doe die klep maar weer voor. Voorkant. Ja. En nou? gooi af dat masker. Gooi af!
1: Maar ik heb helemaal geen masker op, man!
0: Meneer, iedereen loopt tegenwoordig achter een masker verscholen in deze harde maatschappij. U ook. Gooi toch af dat masker!
1: Maar waar zit het elastiek in dan? Ik heb helemaal... Zijn die weten wat niet?
0: Meneer, het spijt me erg, maar u begrijpt het niet, hè?
1: Goed, mooi.
0: Houd er nou rekening mee, het is een bijzondere aanbieding. 5 kaarten voor 5,75 met gratis een salonmodel.
1: Ja, het is voor niks.
0: 5,75, zo is het.
1: Ja.
0: En dan wil ik u hartelijk feliciteren als u erop komt te staan.
1: Ja.
0: Maar houd u even vast.
1: Ja.
0: Want. Ik ga het u voordoen. De pose doe ik u voor. Kijk eens, een beetje zo, of desnoods de handen.
1: Ja, maar...
0: Hè? Nou hebt u mij op de foto.
1: Nee, dat is dan 5,75.

0: 24. Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week, non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus? We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Mix 24.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Ik was 16 jaar en ik verhuisde van Zutphen naar Leiden. En zo'n eerste dag op zo'n middelbare school, zeker als puber, is essentieel voor de rest van je schooltijd. Je probeert lekker stoer over te komen en ik vroeg aan een van de Leidse jongens uit het Wilde Westen of ik een sikkie van hem mocht dragen. Dat mocht. En de andere Leidse jongens gaven mij een goedkeurend knipoogje. Het was 1-0, maar ik wist dat ik nog lang niet was. Want het grote moment moest nog komen. De gymles. De gymles zelf maakte ik mij absoluut geen zorgen om. Ik was snel genoeg. Maar het ging om daarna. Het douchen. Het douchen. Bij het idee alleen al kropen mijn teelballen richting mijn amandelen. Want ik wist al dat het een verloren zaak was. Want de Leidse jongens waren groot, hadden al baardgroei en donkere wenkbrauwen. Wat dat duidde op een grote bos vers schaamhaar. De gymles was voorbij. Ik was buiten adem, had alles gegeven. En de Leidse jongens hadden mij bij het laatste potje trefbal niet als laatste gekozen. Weer een punt gescoord, 2-0. Maar ik betwijfelde of het genoeg was. We gingen de kleedkamer binnen. Ik deed een imitatie van een bekende Nederlander.
1: Uitman, af de wel, tot morgen. Uitman.
0: De jongens lachten, 3-0. Iemand deed de kraan open. Het water kletterde op de tegels. Ik voelde het bloed langzaam richting mijn hoofd gaan. Tot mijn grote spijt, maar ik had dat bloed natuurlijk liever in een ander lichaamsdeel gehad. De eerste jongen deed zijn boxershort naar beneden. Een 15 centimeter zwart behaarde calippo kwam de hoek omkijken. Mijn mond viel open. Ik realiseerde hem opeens dat ik 15-3 achter stond in centimeters dan. Ondertussen renden er meer naakte jongens om me heen. Allemaal met een ding met een lengte-breedte verhouding, waarvan ik dacht dat die alleen maar bestonden in science fiction verhalen. Een van de jongens pakte de zijne vast en slingerde hem met behoorlijke snelheid in het rond. Dat noemde een helikopter, zei hij. Ik dacht aan mezelf, als mij dit überhaupt zou lukken, zou dit zo weinig luchtvrij teweeg brengen dat zelfs een mug niet van de rond was gekomen. Laat staan een helikopter. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik was de enige die nog niet naakt was. En dat viel me natuurlijk op. 30 ogen waren gericht op mijn boxershort. Ik had het gevoel alsof ik in een spelshow zat, waarbij daar achter mijn boxershort misschien wel een 10-daagse huwelijksreis naar Sri Lanka zat. Maar wat moest ik doen? Kijk, als ik niks zou doen, zou iedereen denken dat ik bang was. En ik sowieso al verloren. Maar ja, je wil niet naar de eerste dag al bekend zijn als de jongen met die kleine Jan-Peter Balkenende tussen zijn benen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Alles flitste op dat moment, zo'n moment flitste alles door je kop, hè? Waarom ben ik geen zeepok? Waarom ben ik geen zeepok? Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik wist dat de lul van een zeepok 10 keer zo groot is als zijn eigen lichaamslengte. Nou, als dat bij mij het geval was, was ik in 1 keer klasseoudste geworden. Maar ja, wat moest hij doen? Wat moest hij doen? Ik dacht bij mezelf, als ik nou een beetje opgewonden word, dan hangt hij op 7:30 en dan lijkt het nog wel wat. Maar ja, ik word niet opgewonden van 15 naakte jongens. En er was geen tijd meer om naar www.askinje.com te surfen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Een felle Leidse stem galmde door de ruimte. Kom je nog, runs up, of ben je zo viespeuk die niet doet naar de gymles? Nee, zei ik, ik kom eraan. Ik had het accent snel overgenomen. Ik trok mijn boxershort zelfverzekerd naar beneden en liep de douchruimte binnen. Kom erop met die grappen, dacht ik. Kom erop met die lachzalvers. Maar het was stil. Dood. En dood en doodstil. 30 ogen waren gericht op mijn vruchtbare Lucifer. Plotseling verbrak de meest pijnlijke stilte van mijn leven met de meest pijnlijke tekst uit mijn leven. Het is echt gebeurd, ik schaam me nog steeds dood voor.
2: Ja, sorry. Hij is altijd erg verlegen in een vreemde omgeving.
0: Het flapte. Het flapte eruit vorige keer gedaan. Ik wachtte het oordeel van de jury af. En de grootste lul begon keihard te lachen. Ik denk voor die andere jongens om ook te gaan lachen. Ik voelde de voetbal langzaam richting de kruising gaan. Ik had gescoord met een omhaal en een hakje.

zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

And since she's the last one, and since she's the last one,

verliefd, verloofd, getrouwd. Zo gaat het in het leven. En het duurde ook maar even. Of er hing een flinke luie regen te drogen op Acaciaplein nummer 9. Het was heerlijk om te zien vanuit ons huisje tegenover op nummer 10. Maar ja, toen wilde Aaltje ook een kindje. En zo kon het dus gebeuren dat mijn vrouw zwanger raakte. Wanneer het een meisje werd, dan zou ze Koriander gaan heten. Wij hoopten dan ook dat het een jongetje werd. Kort voor de bevalling ben ik nog met Aaltje mee geweest voor een echo-onderzoek. Wij lopen daar zo de behandelkamer van de dokter binnen. Wat moet dat hier? Goh, zegt de dokter, ik werk hier. Ik zeg, dan is het goed. Kan ik u helpen, zegt de dokter. Ik zeg, nee hoor, we kijken alleen maar even rond. Jawel, zegt Aaltje, ik kom voor een echo-onderzoek. Kort na de bevalling werd Koriander erg geel. Ja, gek, hè? Ik vond het heel typisch. Geel, ja. Dus ik bel de dokter op. Ik zeg, dokter, ons kind, dat wordt toch zo geel? Erg geel, zegt de dokter. Ja. Ja, behoorlijk geel, ja. Jawel, maar ook dat je zegt... Goed geel. Ja. Ja, goed diep geel, ja. Heeft ze ook spleetogen, zei de dokter. Nee, dat had ze niet. Fluit ze daar misschien, zegt hij? Fluit. Hoe bedoelt u? Nou, gewoon dat ze de hele dag in een koortje of zo'n stokje zitten fluiten. Ja, maar toch, met een half jaar kon ons dochtertje al een beetje fluiten. Waar Rempel, wanneer ik haar in badje deed, begon ze spontaan te fluiten. Mijn vrouw zei ook al dat 80 graden te warm was. Ja, dat is lachen met die kinderen. Weet ik wel. De laatste tijd bijvoorbeeld zit ons dochtertje in een nee-fase. Ze wil niet meer hebben dat ik haar naar bed breng. 20 jaar terug was er nooit een probleem. Ik herinner me ook nog heel goed, toen Koriander net geboren was, gebeurde er wel eens dat de kraambezoek naar de wieg liep, zo van... Nou ja, dat is het. Ja? Ja, dat is... Oh, nou, mooi kind hoor. Ja, tuurlijk is het een mooi kind. God, zal geen mooi kind wezen, zeg. Nee, ben ik. Nee, best wel een mooi kind. Kijk, dat zou ik dus nooit doen. Moet je niet doen. Wanneer een kind niet mooi is, dan zou ik niet gaan huichelen. Ja, ik weet ook wel. Je kunt ook weer niet zeggen van... Wat is dat een lille kind? Dat kan niet. Moet je ook niet doen. Maar weet je wat ik doe wanneer een kind niet mooi is? Dan zeg ik altijd... Het is een lief kind. Onze buren bijvoorbeeld, die kregen een ontzettend lief kind. Maar toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. Zit nou ook in het tehuis voor lieve kinderen. Nee, voor het kind zelf is beter hoor. Jawel, ja, u kent de ouders niet. U weet niet waarover u lacht. U kent de thuissituatie niet. Het is beter zo. Onze buren gaan op een beetje typische manier met hun kinderen om. Zo geven de buren hun kinderen macrobiotisch te eten. Terwijl toch een onderzoek niet zo gek lang geleden heeft uitgewezen... dat kinderen die macrobiotisch gevoed worden later een taalachterstand oplopen. Woorden als gehaktdag, kuiltje, zuur... Oh nee, onze buren hebben een hele andere levensstijl dan wij. Zo hebben de buren voor hun gazon een motormaaier. Kijk, dat vinden wij weer overdreven luxe. Onze tuinman kan dat best wel met de hand doen. Maar toch kan ik wel goed opschieten met de buren.
Ik kan best wel goed overweg met de buren. Eerst per jaar bijvoorbeeld, dan knippen de buurman en ik gezamenlijk de heg. Wanneer het karwei geklaard is, dan zegt de buurman altijd gelijk... Zeg, ik zet even een kopje koffie. Dan kom jij zo dadelijk bij mij even een welverdiend kopje koffie drinken. Dat is netjes. Dit jaar wou ik de buurman voor zijn, dus hij zegt... Buurman, zet jij even koffie?

0: veel te soft.
1: Dat is beter dan zo egoïstisch.
0: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
1: Bob, wat ben je toch een eikel?
2: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
3: Ja, sorry.
2: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: binnen. Notabene in de biologische winkel met mijn goede voornemens. En dan staat daar zo'n wijf. Zo'n wijf dat daar werkt. Zo'n wijf met zo'n groene schort om. Zo'n wijf met zo'n bek van... Wij eten gras. Dus wij leven langer. En ze hebben in de biologische winkel ook altijd alle tijd. En ik niet. Dus ze hebben eigenlijk vanaf het moment dat ik daar binnenkom... mijn tijd en hun naboe kwijtmeurende poten. En ik zeg tegen dat wijf met een zure decembek... Ik zeg, wijf, moet jij eens even lekker luisteren naar mijn wijf? Ja, daar houden ze van, hè? Als je zo aanspreekt, lekker oer. Wijf, moet jij eens even luisteren, wijf? Ik wil van jou graag producten zonder suiker. Ik zeg dat even eerlijk tegen jullie. Dat is de enige reden dat ik daar boodschappen doe. Ik mag geen suiker, daar word ik druk van. Ja, dat is gelul natuurlijk. Is nooit bewezen, ik heb net een mas op. Maar goed, ik zeg dat tegen haar, zodat zij weet dat ik producten zonder suiker wil. Zegt zij vervolgens tegen mij, zonder dat ik daar ooit om gevraagd heb... Oh, maar ik mag ook geen boter en geen suiker en geen eieren... en ik drink ook geen melk en ik eet niks dat onder de grond heeft gegroeid... en ik eet ook geen dode dieren. En dat interesseert me echt geen reet. Echt, al mag jij alleen maar gegiste Zuid-Koreaanse geitendarm vreten... mis dat met volle maan 3 uur buiten heeft moeten staan rotten... en dat je dan alleen maar op kan eten in die Indiaas houten bakkie met horoscooptekens erop... het interesseert me geen reet. Reet. Want wat krijg je dan ervan als je toch per ongeluk melk drinkt, vraag ik haar. Nou, buikpijn en af en toe een boertje. En het spijt me dat ik het zeg. Het spijt me dat ik het zeg. Maar het enige wat ik dan nog kan zeggen is... Wijf, jij moet eens een keer goed genomen worden. Het liefste in je reet, want je kut zal ook wel veganistisch zijn. Ja, zeg, dan moet bij jou eens een keertje flink in je diksap worden geklotst. En dan goed vol spuiten met lekker onder de grond gegroeid zaad. En voor je het weet ontspan je dan per ongeluk en dan ben je er zo vanaf. Eigenlijk heel logisch. En ik reken af. Duur! Duur! Er zit geen flikker in die producten, hè? Geen boter, geen kaas, geen eieren, geen melk, geen suiker. Niks dat onder de grond heeft gegroeid. Maar duur! En dan vraagt ze dus niet of ik een tasje wil. Dus ik moet vragen of ik een tasje mag. Maar ze heeft alleen maar een hele grote papieren tas. En daar staat heel groot biologische winkel op. Daar ga ik echt niet mee lopen, dan ben je een target. Want ze heeft het liefste, ja, want ze heeft het liefste dat ik een gebruikt tasje neem. Sorry? Een gebruikt tasje, dat is beter voor het milieu. Een gebruikt tasje. Hier heb ik nog een paar volle gebruikte condooms voor je. Kun je die lekker om je Rudolf Steiner courgette doen? Kun je daar lekker mee in je sojajoghurt roeren? Even lekker homeopathisch door je scharreleierstokken heen beuken? Chakra, chakra, chakra. Want er is helemaal niks mee aan de hand. En jij bent niet hip. En je bent niet alternatief. En je straalt geen enkele seks uit. En dat vind ik het meest ongezonde wat ik ooit heb gezien. Met je India-jurk met spiegeltjes. Zodat je jezelf 100 keer kan zien. Ik heb mezelf gevonden! En op een dag. Op een dag ben ik daar in 1 keer doorgelopen. Met mijn 2 gebruikte tassen. Met daarin mijn suikervrije ijs. En mijn suikervrije chocolade. En mijn suikervrije tampons. Anders word ik daar ook heel erg druk. Hai. En toen ben ik in 1 keer doorgelopen naar de Dirk van den Broek. En daar heb ik een taart gekocht. Een sojaloze, grasvrije, satanisch linksomgedraaide chipolata taart. Met extra veel melk en extra veel suiker en extra veel onder de grond gegroeide ingrediënten. En dan ben ik naar die kut van die winkel gedraafd. En ik heb gezegd, vretenkring, vreten, ik wil zien of je eraan doodgaat. Ik wil het zien. En ik heb die doos open gedaan en die taart in de bek gestopt. En ze frat het. En ik zei, hoe smaakt het? Hoe smaakt het? En ze huilde. Ze huilde. Ze huilde. En ik weet zeker dat dat van ontroering was. Want zoiets geils had in haar hele leven nog nooit geproefd. Verdomme. Kut mij.
1: Luister na.

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan.

je. Weet je, en het begon allemaal met kattenkwaad, weet je. Het was kattenkwaad en het liep uit de hand. En in mijn tijd was kattenkwaad echt puur kattenkwaad. Wij konden met z'n drieën gewoon iets verzinnen. Dan zei Mo, laten we een drol zoeken, weet je. Zei Karim, waarom? Gaan we leuke kattenkwaad mee uithalen? Dan gingen we op zoek naar een drol. Hadden we een krant meegenomen, dat was een truc. Zagen we ergens een hond poepen, deden we zo die krant onder die hond. En dan zeiden we, poep, poep maar op de grond, poep, poep, poep maar. En bij een hond kan dat, hè, want die twijfelt als hij poept. Moet je maar eens op, als een hond gaat poepen, doet hij nooit stuk. Gaat die... Van die tijd maakten wij gebruik om die krant eronder te doen. Nou, dan hadden we een drol op een krant. Dan haalden we die krant weer weg, til je hem heel voorzichtig op. Klap je hem dubbel zo, maak je er een pakketje van. Heb je dus die drol midden in die krant. Een pakketje drol. Nou, gingen we op de stoep staan wachten, meer niet. En dan kwam er een man. En die kwam steeds dichterbij en dan was hij dichterbij en dichterbij. En op 4 meter afstand staken wij die krant aan, legden we die krant neer en renden we keihard weg. Zag je die man? Hé, hey, potverdikke me jongens, dat kan toch niet midden op straat, de krant in brand steken? Stelletje schavuiten. Dan had je lol om een drol. Nou, waar is die tijd gebleven, mensen? Of met een lang touwtje, we hadden een hele lange touwtje, sterk touw. Deed je om de voordeur bij iemand en in zijn tuin om een plant. Dan bel je aan, trekt hij zijn eigen plant uit de tuin. Hoe grappig is dat? Soms 6 planten tegelijk. Had hij de hele tuin zo, woep. En dan renden we altijd weg, hè. We bleven nooit brutaal staan. De jeugd van nu, die blijft gewoon staan. Echt, ik heb het gemerkt in Amsterdam. Ik zie een jongetje die trapt een hele fiets in elkaar. Ik zeg, hé, doe eens even normaal, is dit jouw fiets? Hij zegt, nee, is dit jouw fiets dan? Ik zeg, nee. Nou, wat bemoeien mee, ouwe. Ik denk, amper 12 jaar, man, zo'n grote bek. Een grote bek, dat gaven wij nooit. Maar de jeugd tegenwoordig, als je die kranten moet geloven op scholen, jongen, dat is echt niet normaal, hè. Leraren worden uitgescholden, in elkaar geslagen, gespuugd. Er wordt gestoken, geschoten. Maar in mijn tijd kon je nog geen boe of ba roepen in de klas. Zonder toestemming, hè? Tenzij de leraar aangaf, jongens, jullie mag boe en ba roepen. Doe maar. Bij ons ging de bel, dan moest je in een rijtje staan van 2. En zo moesten we naar binnen. En in de klas moest je eerst je handen over elkaar zetten. En je mocht niks zeggen. En boos worden op de meester, come on. Als je boos was, het enige wat je kon doen was dit. Nou. Serieus, meer niet, zei de meester. Hé, wat hoor ik daar? Ga eens even staan. Hup, in de hoek. Moest je in de hoek. En dat was dom hoor, in de hoek. Stond je in die hoek zo. En dan zei je, hoek. Kwam het zo heel dom terug. Hoek. Dat is de echo. Hoek. Hoek. We hadden sowieso een grote meester. Daar kon je niks tegen beginnen. Meester Hans. 1,90 meter. Blond haar. En hier een enorme Adamsappel. Dat ding was groot. Zo groot heb ik hem nog nooit gezien. Hè? En die bewoog als hij sprak. Die bewoog. Maar vroeg had je de Night Rider. Weet je wel, met het lampje. De meester Hans hetzelfde. Pak allemaal even in school boeken. Boeken. Boeken. Boeken. Op een dag was hij zo boos. Toen zei hij, ben helemaal besodemieterd, mieterd, mieterd, mieterd. En ik wist niet wat besodemieterd was. Maar ik dacht, dat zal wel iets heel erg zijn. En dat ding, ik wist ook niet wat dat was. Ik denk, misschien zit er iets in. Een derde hand in één keer. Buiten liep ik naar huis toe. En toen zag ik mensen kijken. En ik dacht, zie je, die zien dat ik besodemieterd ben. Ik ben keihard naar huis gerend. Ik zeg, pa, weet u wat besodemieterd is? Besode wat? Besodemieterd. Besodemieterd? Nee, nooit van gehoord. Vraag aan mijn moeder. En moeder, ma, weet u wat... Niemand bij mij thuis wist wat besodemieterd was, man. Niemand. Ik lag s'avonds in bed, ik kon er niet van slapen. Ik dacht, ik ben toch niet besodemieterd? Dat is een mooi woord, hè? Besodemieterd. Net als betoeterd. Ben helemaal betoeterd? Je zou maar betoeterd zijn en besodemieterd. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.